0: in de app, via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 2 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Hackersgroep Shiny Hunters zegt dat het gegevens van duizenden medewerkers van de FBI in handen heeft. De hackers beweren dat ze maandag toegang kregen tot de systemen. Ze zouden in het bezit zijn van namen, adressen en telefoonnummers. En verschillende Amerikaanse media hebben die gegevens ingezien. De hack zou een reactie zijn op een eerdere actie van de FBI. De Veiligheidsdienst gaf in mei het advies aan slachtoffers van de hackersgroep om niet te betalen. De FBI zegt nu op de hoogte te zijn van het nieuws en de berichten over de hack te onderzoeken. In Groenland en Denemarken wordt opgelucht gereageerd op het akkoord met de VS. Afgesproken is dat de VS 2 extra militaire bases mag bouwen op Groenland. Het dreigement van de Amerikaanse president Trump om het eiland in te nemen is daarmee van tafel. De Groenlanders spreken van een belangrijke overwinning, omdat in het akkoord ook het zelfbeschikkingsrecht van Groenland is vastgelegd. Toch zijn er ook zorgen. Inwoners van een plaats waar de VS een militaire basis mag bouwen zijn bang dat ze daardoor moeten verhuizen. De olieprijs is weer iets gezakt. Dat komt doordat een belangrijke pijpleiding in Saoedi-Arabië weer is hersteld. Die pijp raakte 2 weken geleden beschadigd door een drone-aanval. Door de pijpleiding kan Saoedi-Arabië olie transporteren zonder schepen door de Straat van Hormuz te sturen. De Afghaanse wielrenster die zich ooit voor de Taliban als man vermomde heeft zilver gewonnen bij de Asian Games in Japan. Fariba Hashimi trainde in mannenkleding om niet betrapt te worden door de Taliban. Later vluchtte ze het land uit. In Afghanistan gelden regels die vrouwen verbieden mee te doen aan het openbare leven. Het weer, het is bewolkt bij een graad of 13. Lokaal is er kans op mist. Overdag geregeld zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Eric Eazy-E Wright, and Tupac Shakur. Rest in peace, homies.
1: Het ritme van de Brainport.

0: in de app, via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 3 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het inkorten van de maximale duur van de WW-uitkering zorgt er maar beperkt voor dat werklozen weer gaan werken. Dat meldt het Centraal Planbureau. Het kabinet wil de duur van de uitkering inkorten van maximaal 2 naar 1 jaar. De hoop is dat mensen dan sneller weer gaan werken, maar volgens het planbureau is het effect beperkt. 8000 banen zouden erdoor worden vervuld. Op dit moment krijgen bijna 200.000 mensen een WW-uitkering. Vakbonden willen niet dat de uitkering wordt ingekort, omdat daarmee vooral ouderen zouden worden geraakt die geen baan meer kunnen vinden. In de buurt van een Amerikaanse luchtmachtbasis in Duitsland is een straaljager neergestort. Het gebeurde gistermiddag. De F-16 is volledig verwoest, meldt de luchtmachtbasis in Eifel. De piloot heeft zichzelf kunnen redden met behulp van de schietstoel en raakte licht gewond. Volgens Duitse media was de straaljager onderweg terug na een oefening. De oorzaak van de crash wordt nog onderzocht. De FBI heeft gereageerd op berichten over een mogelijke hack door Shiny Hunters. Die hackersgroep zegt dat het gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen heeft. Het zou gaan om namen, adressen en telefoonnummers. Verschillende Amerikaanse media hebben de gegevens ingezien. De hack zou een reactie zijn op een eerdere actie van de FBI. De Veiligheidsdienst gaf in mei het advies aan slachtoffers van de hackersgroep om niet te betalen. De FBI zegt nu op de hoogte te zijn van het nieuws en de berichten over de hack te onderzoeken. Vlak voor de Nations League-wedstrijd van Nederland morgen zal een minuut stilte worden gehouden voor Martina Koeman. De vrouw van oud-bondscoach Ronald Koeman overleed vorige week op 65-jarige leeftijd. Ze had borstkanker. Nederland speelt morgen in de Nations League tegen Duitsland. Ronald Koemans opvolger, Xavi Hernandez, maakt dan zijn debuut als bondscoach. Het weer bewolkt met kans op mist bij een graad of 9. Komende dag geregeld zon en maximaal 22 graden.

0: via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 4 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In Groenland en Denemarken wordt opgelucht gereageerd op het akkoord met de VS. Afgesproken is dat de VS 2 extra militaire bases mag bouwen op Groenland. Het dreigement van de Amerikaanse president Trump om het eiland in te nemen is daarmee van tafel. De Groenlanders spreken van een belangrijke overwinning, omdat in het akkoord ook het zelfbeschikkingsrecht van Groenland is vastgelegd. Toch zijn er ook zorgen. Inwoners van een plaats waar de VS een militaire basis mag bouwen zijn bang dat ze daardoor moeten verhuizen. De FBI heeft gereageerd op berichten over een mogelijke hack door Shiny Hunters. Die hackersgroep zegt dat het gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen heeft. Het zou gaan om namen, adressen en telefoonnummers. Verschillende Amerikaanse media hebben de gegevens ingezien. De hack zou een reactie zijn op een eerdere actie van de FBI. De Veiligheidsdienst gaf in mei het advies aan slachtoffers van de hackersgroep om niet te betalen. De FBI zegt nu op de hoogte te zijn van het nieuws en de berichten te onderzoeken. Bij het blussen van een brand in Dinxperlo in Gelderland is PFAS in het rioolwater gekomen. De brand woedde gisternacht bij een afvalverwerker. Het pluswater werd gehaald uit een recreatieplas die is verontreinigd met PFAS en is grotendeels afgevoerd via het riool. Komende nacht wordt het vervuilde water weggepompt, meldt de gemeente Aalten, waar Dinxperlo onder valt. PFAS-stoffen kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid, maar volgens de gemeente heeft de vervuiling van het water nu geen gevolgen voor inwoners. Een Amerikaanse straaljager is neergestort in Duitsland. De F-16 was gisteren na een oefening onderweg terug naar de Amerikaanse luchtmachtbasis in de Duitse Eifel, toen het om onbekende reden neerstortte. De piloot kon zichzelf redden met behulp van de schietstoel en raakte licht gewond. Het weer bewolkt met kans op mist bij een graad of 9. Straks overdag geregeld zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 5 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het inkorten van de maximale duur van de WW-uitkering zorgt er maar beperkt voor dat werklozen weer gaan werken. Dat meldt het Centraal Planbureau. Het kabinet wil de duur van de uitkering inkorten van maximaal 2 naar 1 jaar. En de hoop is dat mensen dan sneller weer gaan werken. Maar volgens het planbureau is het effect beperkt. 8000 banen zouden erdoor worden vervuld. Op dit moment krijgen bijna 200.000 mensen WW. Vakbonden willen niet dat de uitkering wordt ingekort, omdat daarmee vooral ouderen zouden worden geraakt die geen baan meer kunnen vinden. De gegevens van 5000 medewerkers van de FBI liggen mogelijk op straat. Hackersgroep Shiny Hunters zegt namen, adressen en telefoonnummers in handen te hebben. Maandag zouden ze toegang hebben gekregen tot de systemen van de Veiligheidsdienst. De FBI zegt de berichten over de hack nog te onderzoeken. Groenlanders en Denen zijn opgelucht over het akkoord met de VS. Afgesproken is dat de VS 2 extra militaire bases mag bouwen op Groenland. Het dreigement van Trump om het eiland in te nemen is daarmee van tafel. Toch zijn er nog steeds zorgen. Inwoners van een plaats waar de VS een militaire basis mag bouwen zijn bang dat ze er moeten verhuizen. 2 weken na de aanval op een belangrijke oliepijpleiding in Saoedi-Arabië is de leiding weer in gebruik genomen. De 1200 kilometer lange leiding loopt van de Perzische Golf naar de Rode Zee. En op die manier wordt olie geëxporteerd die niet via de Straat van Hormuz gaat. Doordat de leiding weer in gebruik is genomen, is de olieprijs weer iets gezakt. Eerder deze week zei Iran de Straat van Hormuz binnen een week te willen openen. Ook toen was de olieprijs gezakt. Het weer, hier en daar wat mist, bij een graad of 11. Overdag geregeld zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 6 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In Groenland en Denemarken wordt opgelucht gereageerd op het akkoord met de VS. Afgesproken is dat de VS 2 extra militaire bases mag bouwen op Groenland. Het dreigement van de Amerikaanse president Trump om het eiland in te nemen is daarmee van tafel. De Groenlanders spreken van een belangrijke overwinning, dat in het akkoord ook het zelfbeschikkingsrecht van Groenland is vastgelegd. Toch zijn er ook zorgen. Inwoners van een plaats waar de VS een basis mag bouwen zijn bang dat ze daardoor moeten verhuizen. De FBI heeft gereageerd op berichten over een mogelijke hack door Shiny Hunters. Die hackersgroep zegt dat het gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen heeft. Het zou gaan om namen, adressen en telefoonnummers. Verschillende Amerikaanse media hebben de gegevens ingezien. De FBI zegt nu op de hoogte te zijn van het nieuws en de berichten over de hack te onderzoeken. Pakketjes uit China worden vanaf november nog eens 2 euro duurder. Dat bedrag komt bovenop de verhoging van 3 euro die eerder dit jaar werd ingevoerd. Dat bedrag wordt betaald door bedrijven, maar er is kans dat zij de verhoging doorberekenen aan de klant. Sinds de opkomst van Chinese webshops is het aantal losse pakketjes van buiten de EU enorm gegroeid. Door de hogere prijzen zijn bedoeld om de hoeveelheid pakketjes omlaag te brengen. In het Gelderse Dinxperlo is PFAS in het rioolwater terechtgekomen. Bij het blussen van een brand is water gebruikt uit een recreatieplas die is verontreinigd met de chemische stoffen. Dat bluswater is grotendeels afgevoerd via het riool. De gemeente waar Dinxperlo onder valt meldt dat het vervuilde water wordt weggepompt. Er zou geen gevaar zijn voor inwoners. Het weer, in de loop van de dag steeds meer zon bij maximaal 22 graden. Vanavond in het noorden kans op regen en onweer. Dit was het NOS Journaal.

0: via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 7 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Immigranten moeten sneller aan werk geholpen worden, dat adviseert de Sociaal-Economische Raad. Gemeenten zouden asielzoekers, statushouders en gevluchte Oekraïners kort na aankomst al moeten begeleiden naar een baan. Taallessen en de inburgering moeten daaromheen worden georganiseerd, vindt de SER. De FBI heeft gereageerd op berichten over een mogelijke hack door Shiny Hunters. De hackersgroep zegt dat het gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen heeft. Het zou gaan om namen, adressen en telefoonnummers. Verschillende Amerikaanse media hebben de gegevens ingezien. De hack zou een reactie zijn op een eerdere actie van de FBI. De Veiligheidsdienst gaf in mei het advies aan slachtoffers van de hackersgroep om niet te betalen. De FBI zegt op de hoogte te zijn van het nieuws en de berichten te onderzoeken. De westkust van Mexico maakt zich op voor de komst van orkaan Polo. Scholen en havens in het kustgebied blijven dicht. De orkaan in de zwaarste categorie komt waarschijnlijk niet aan land. Volgens de Mexicaanse Weerdienst kan zware regenval wel overstromingen en aardverschuivingen veroorzaken. Groenlanders en Denen zijn opgelucht over het akkoord met de Verenigde Staten. Correspondent Rudy Bauma ligt toe wat er in het akkoord staat.
3: Er staat in dat Amerikaanse bases mogen worden gebouwd op Groenland en ook een Golden Dome, een raketschild, zeg maar. De Deense premier Mette Frederiksen die bakte ook echt zoete broodjes met Trump. Die noemde Amerika goede bondgenoot en zo. Dus de lucht lijkt geklaard. En er staat ook in het verdrag dat als Groenland ooit onafhankelijk zou worden, ze lid moeten blijven van de NAVO.
2: Het dreigement van Trump om Groenland in te nemen is met het akkoord van tafel. Toch zijn er zorgen onder inwoners van een plaats waar de VS een militaire basis mag bouwen. Ze zijn bang dat ze moeten verhuizen. Het weer. Later op de dag is er steeds meer zon. Het wordt vandaag maximaal 22 graden. Vanavond in het noorden is er kans op regen en onweer. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het zuiden van het land komt de ochtendspits geleidelijk aan verder op gang. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht rijdt het verkeer langzaam tussen knooppunt Hintram en de afrit Kerkdriel 4 kilometer met 5 tot 10 minuten extra reistijd. A16 van Breda naar Rotterdam tussen knooppunt Klaverpolder en Dordrecht 5 met daar een kwartier op onthoud. A58 naar Eindhoven tussen Tilburg, Centrum Oost en Moergestel 5 kilometer file. De vertraging is ongeveer 10 minuten.
5: Raamdecoratie kan tegenwoordig een stuk slimmer. Bij maatstudio.nl kiest u voor elektrische jaloezieën, rolgordijnen en plissé-gordijnen perfect op maat. Onze adviseur komt bij u thuis met kleurstalen en meet alles vrijblijvend in. Ons montageteam zorgt voor een nette en professionele montage. Zo geniet u van comfort, gemak en een strak resultaat. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
6: In november 2027 opent het Gastenhuis Eindhoven. Een nieuw, liefdevol thuis voor mensen met dementie. Bent u benieuwd naar ons warme woonzorgconcept? Kom dan op dinsdag 13 oktober naar onze informatieavond. U bent van 7:30 tot 9 uur van harte welkom. Meer informatie vindt u op hetgastenhuis.nl/Eindhoven. Het Gastenhuis Eindhoven. Dat gun je iedereen met dementie.
7: Op zoek naar een nieuwe vloer of raamdecoratie? Kom dan naar de nieuwe showroom van Brabant Vloeren aan de Bosdijk 900 in Eindhoven. Laat je inspireren door de nieuwste woontrends. Ontdek onze uitgebreide collectie PVC-vloeren, raamdecoratie en vloerkleden en ontvang persoonlijk advies van onze specialisten. Bezoek onze nieuwe 1500 vierkante meter grote showroom en ontdek waar thuis begint. Brabantvloeren.nl. Thuis begint hier.
5: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.

0: Headlines. Goeiedag, ik ben Colin Bijk. Justitie heeft 3 jaar cel geëist tegen de 26-jarige Kayit A. uit Veldhoven. Volgens het OM handelde hij jarenlang grootschalig in lachgas, meldt Omroep Brabant. Het onderzoek begon nadat een bezorgde moeder alarm sloeg over de verslaving van haar dochter. Volgens justitie ging de Veldhovenaar ondanks het lachgasverbod door met het verkopen en bezorgen van lachgas. Ook moet de verdachte ruim 9 ton aan illegale winst terugbetalen. Voor 25 meervoudig gehandicapte kinderen die afhankelijk zijn van Villa Expert Care is nog altijd geen vervangende zorgplek gevonden. Het zorgbedrijf stopt vanaf volgend jaar, ondanks de eerdere belofte om door te gaan totdat voor ieder kind een oplossing was geregeld. Minister Mirjam Sterk is boos en zoekt een oplossing voor de kinderen. Villa Expert Care had ook een locatie in Waalre, maar die werd maanden geleden al gesloten door de inspectie omdat het er niet meer veilig was. Op de TU Eindhoven hoeft niemand zich meer druk te maken om de jongen die vorige week een Hitlergroet bracht. Hij heeft namelijk vrijwillig ons land verlaten. De jongen heeft volgens het OM dringend hulp nodig. Die krijgt hij in zijn thuisland, maar welk land dat is, mag justitie niet zeggen. De TU Eindhoven is blij met de oplossing. De jongen was na het incident al niet meer welkom op de campus. De liften in de oude Philips bedrijfsschool staan zo vaak stil dat er na 2 jaar iets moet gebeuren, vindt het Eindhovense pro. Dat eist dat de verhuurder wordt gedwongen om het probleem op te lossen. Er wonen nu meer dan 400 mensen. Deze zomer viel een vrouw nog van de trap toen de liften kapot waren. Ze moest vanaf de 7e verdieping door een raam naar buiten worden getakeld. En PSV moet het de komende wedstrijden zonder Ricardo Pepi doen. De Amerikaanse spits raakte zondag al vroeg geblesseerd in het uitduel met FC Twente en is voorlopig niet inzetbaar. Ook de interlands met de VS laat de Amerikaanse spits aan zich voorbij gaan. PSV heeft nog niet bekendgemaakt wat voor blessure Pepi precies heeft. En tot zover het nieuws. Meer nieuws uit de Brainport en de app en op studio40.nl.
1: Is Wijnald Zwaan bij de ANWB. In het zuiden van het land komt de ochtendspits geleidelijk aan verder op gang. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch, daar rijdt het verkeer langzaam tussen Waardenburg en Knooppunt Empel, 7 kilometer. A16 van Breda naar Rotterdam, tussen Breda Noord en Zevenbergse Hoek, 6. A58 naar Eindhoven, tussen Moergestel en Noordschot, 4 kilometer. En verderop richting Eindhoven, bij Best nog eens 3 kilometer. De vertraging is in alle gevallen maximaal 10 minuten.
2: FM, het ritme van de Brainport.

0: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene. Aan de Run in Veldhoven. Groene. Al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
1: Wordt uw factuur niet betaald? Rexo is de professional voor uw incasso en rechtsbijstand. Al meer dan 20 jaar een begrip voor het invorderen van facturen. Overal en altijd, snel en gemakkelijk. Rexo biedt de kwaliteit en betrouwbaarheid die u zoekt. Rexo, met dubbel X en dubbel O.
2: Let's Dance, bij Danscentrum Verspaandonk. Al meer dan 40 jaar het dansend hart van Eindhoven. Heerlijk dansen op de cha-cha-cha, de quickstep of de zumba. Of lekker losgaan in de dance workout. Dus Eindhoven, voetjes van de vloer bij Danscentrum Verspaandonk. En mag ik dan deze dans van u? Surf snel naar dansen.nl en schrijf je in.
3: Design dat je raakt, comfort dat je voelt, rijden zoals jij dat wilt. Upgrade your senses. Ervaar deze automobiel, Alfa Romeo en Lancia bij Nefkens. Plan nu jouw proefrit op nefkens.nl en ontvang een exclusieve carparfum.
4: De koude dagen komen er weer aan. Tijd om te investeren in het ontwikkelen van jezelf, je medewerkers of je bedrijf? Bij De Laat Kenniscentrum vind je ruim 200 opleidingen, bedrijfstrainingen en bedrijfscoaching met startgarantie. Voor medewerkers, teams en organisaties. Wil je een vrijblijvend advies? Bel 040-248-5582 of kijk op delaatkenniscentrum.nl.
5: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken? Surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
6: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
5: Inspiratie aan jouw voordeur.
0: Bouwmarkt Groenen in Veldhoven. Binnen en buiten gewoon de beste. Groenenveldhoven.nl.
1: Rexo.nl. Met dubbel X en dubbel O.
7: Glow FM. In de app via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
8: 8 uur.
9: Sit van der Linde met het NOS Journaal. De Venezolaanse interimleider Rodriguez heeft in New York een ontmoeting gehad met president Trump. Ze spraken elkaar voor het eerst sinds de Amerikaanse inval in Venezuela begin dit jaar. Volgens Rodriguez ging het gesprek over het verbeteren van de relatie tussen de landen. De VS ontvoerde president Maduro en in zijn plaats nam vertrouweling Rodriguez het roer over. Oppositieleider Machado verblijft nog altijd in ballingschap. Zij heeft de afgelopen dagen meerdere pogingen gedaan om terug te keren naar Venezuela. Dat is niet gelukt. Voor zover bekend hebben Rodriguez en Trump daar niet over gesproken. Door het verkorten van de WW-uitkering worden 8000 banen vervuld. Dat meldt het Centraal Planbureau. Het kabinet wil de duur van de uitkering inkorten van maximaal 2 naar 1 jaar. De hoop is dat mensen dan sneller weer gaan werken, maar volgens het planbureau is het effect beperkt. Asielzoekers, statushouders en gevluchte Oekraïners moeten sneller aan het werk worden geholpen. Dat adviseert de Sociaal-Economische Raad aan het ministerie van Sociale Zaken. Economieredacteur Ruben Eg licht het advies van de SER toe.
10: Nou, de SER zegt, luister, wat er gebeurt als je in Nederland komt, zet vanaf moment 1 werk centraal. Kijk bijvoorbeeld naar aankomst, naar wat iemand kan en wat iemand zijn ambities zijn. En ga dan zo organiseren dat taallessen ook heel makkelijk om werk heen gepland kunnen worden.
9: Nu werken veel immigranten onder hun opleidingsniveau of duurt het lang voordat ze aan de slag kunnen. Ook moeten nieuwkomers tijdens hun asielaanvraag vaak verhuizen. In het Gelderse Dnixperlo is PFAS in het rioolwater terechtgekomen. Bij het blussen van een brand is water gebruikt uit een recreatieplas die verontreinigd is met de chemische stoffen. Het bluswater is grotendeels afgevoerd via het riool. De gemeente Aalten meldt dat het vervuilde water wordt weggepompt. Er zou geen gevaar zijn voor inwoners. Het weer in de loop van de dag steeds meer zon, maximaal 22 graden. Vanavond in het noorden kans op regen en onweer. Dit was het NOS Journaal. is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Zoals gebruikelijk op woensdagmorgen verloopt de ochtendspits niet bijzonder druk. De meeste files staan op de wegen in het zuiden van het land. Files die nu opvallen staan op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Beest en Zaltbommel, 7 kilometer met bijna 20 minuten vertraging. Daar heeft een auto in brand gestaan, de rechterrijstrook is dicht. A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen de afrit Kerkdriel en Waardenburg, 6 kilometer met daar 10 minuten oponthoud. A16 Breda richting Rotterdam tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht, 9 kilometer met daar zo'n 20 minuten vertraging. A58 naar Eindhoven tussen Tilburg Centrum Oost en Moergestel, 4 kilometer file met 10 minuten vertraging. En verderop bij Best 5 met daar nog eens 10 minuten extra reistijd.
1: Wordt uw factuur niet betaald? Rexo is de professional voor uw incasso en rechtsbijstand. Al meer dan 20 jaar een begrip voor het invorderen van facturen. Overal en altijd, snel en gemakkelijk. Rexo biedt de kwaliteit en betrouwbaarheid die u zoekt. Rexo, met dubbel X en dubbel O.
2: Let's Dance, bij Danscentrum Verspaandonk. Al meer dan 40 jaar het dansend hart van Eindhoven. Heerlijk dansen op de cha-cha-cha, de quickstep of de zumba. Of lekker losgaan in de dance workout. Dus Eindhoven, voetjes van de vloer bij Danscentrum Verspaandonk. En mag ik dan deze dans van u? Surf snel naar dansen.nl en schrijf je in.
11: Op zoek naar een nieuwe vloer of raamdecoratie? Kom dan naar de nieuwe showroom van Brabant Vloeren aan de Bosdijk 900 in Eindhoven. Laat je inspireren door de nieuwste woontrends, ontdek onze uitgebreide collectie PVC-vloeren, raamdecoratie en vloerkleden en ontvang persoonlijk advies van onze specialisten. Bezoek onze nieuwe 1500 vierkante meter grote showroom en ontdek waar thuis begint. Brabantvloeren.nl. Thuis begint hier.
12: Heb je ineens kiespijn of is er een tand afgebroken? Geen paniek.
13: Waar moet ik dan naartoe?
12: Naar Tandartsenpost Eindhoven. Je kunt er terecht voor spoed, overdag, 's avonds, in het weekend en op feestdagen.
13: Hoe maak ik een afspraak?
12: Bel 0900 1515. Dus 0900 1515. De tandartsen van Tandartsenpost Eindhoven helpen je snel en zorgen dat je zo snel mogelijk terecht kunt.
13: Dus bij spoed bel ik gewoon 0900 1515?
12: Precies, Tandartsenpost Eindhoven. Jouw lach, onze zorg.
1: Rexo.nl met dubbel X en dubbel O.

0: FM Headlines.
1: Goeiedag, ik ben Colin Bijk. Justitie heeft 3 jaar cel geëist tegen de 26-jarige Kayit A. uit Veldhoven. Volgens het OM handelde hij jarenlang grootschalig in lachgas, meldt Omroep Brabant. Het onderzoek begon nadat een bezorgde moeder alarm sloeg over de verslaving van haar dochter. Volgens justitie ging de Veldhovenaar ondanks het lachgasverbod door met het verkopen en bezorgen van lachgas. Ook moet de verdachte ruim 9 ton aan illegale winst terugbetalen. Voor 25 meervoudig gehandicapte kinderen die afhankelijk zijn van Villa Expert Care is nog altijd geen vervangende zorgplek gevonden. Het zorgbedrijf stopt vanaf volgend jaar, ondanks de eerdere belofte om door te gaan totdat voor ieder kind een oplossing was geregeld. Minister Mirjam Sterk is boos en zoekt een oplossing voor de kinderen. Villa Expert Care had ook een locatie in Waalre, maar die werd maanden geleden al gesloten door de inspectie omdat het er niet meer veilig was. Op de TU Eindhoven hoeft niemand zich meer druk te maken om de jongen die vorige week een Hitlergroep bracht. Hij heeft namelijk vrijwillig ons land verlaten. De jongen heeft volgens het OM dringend hulp nodig. Die krijgt hij in zijn thuisland, maar welk land dat is, mag justitie niet zeggen. De TU Eindhoven is blij met de oplossing. De jongen was na het incident al niet meer welkom op de campus. De liften in de oude Philips bedrijfsschool staan zo vaak stil dat er na 2 jaar iets moet gebeuren, vindt het Eindhovense pro. Dat eist dat de verhuurder wordt gedwongen om het probleem op te lossen. Er wonen nu meer dan 400 mensen. Deze zomer viel een vrouw nog van de trap toen de liften kapot waren. Ze moest vanaf de 7e verdieping door een raam naar buiten worden getakeld. En PSV moet het de komende wedstrijden zonder Ricardo Pepi doen. De Amerikaanse spits raakte zondag al vroeg geblesseerd in het uitduel met FC Twente en is voorlopig niet inzetbaar. Ook de interlands met de VS laat de Amerikaanse spits aan zich voorbij gaan. PSV heeft nog niet bekendgemaakt wat voor blessure Pepi precies heeft. En tot zover het nieuws. Meer nieuws uit de Brainport in de app en op studio140.nl.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ADD. De ochtendspits verloopt niet bijzonder druk. Er staan vooral veel dagelijkse files met maximaal.

0: reistijd. Er staat een kapotte vrachtwagen stil. De rechterrijstrook is dicht. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen knooppunt Empel en Waardenburg 11 kilometer met 20 minuten vertraging. A27 van Breda naar Gorkum tussen Geertruidenberg en de brug bij Gorkum 8 kilometer met ruim 10 minuten oponthoud. A58 naar Eindhoven tussen knooppunt De Baars en West langzaam rijden over 15 kilometer met een kwartier vertraging. En op de A59 naar Den Bosch. Daar rijdt het verkeer langzaam tussen de afrit Tussen en Vlijmen 12 kilometer. En je bent er een kwartier langer onderweg.
1: Glow FM. Het ritme van de Brainport.

0: on the Brainboard.
1: Bass drop. Bass

0: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken, surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
1: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
0: Inspiratie aan jouw voordeur.
2: In november 2027 opent het Gastenhuis Eindhoven. Een nieuw liefdevol thuis voor mensen met dementie. Bent u benieuwd naar ons warme woonzorgconcept? Kom dan op dinsdag 13 oktober naar onze informatieavond. U bent van 7:30 tot 9:00 van harte welkom. Meer informatie vindt u op hetgastenhuis.nl/Eindhoven. Het Gastenhuis Eindhoven. Dat gun je iedereen met dementie.
3: Design dat je raakt. Comfort dat je voelt. Rijden zoals jij dat wilt. Upgrade your senses. Ervaar deze automobiel, Alfa Romeo en Lancia bij Nefkens. Plan nu jouw proefrit op nefkens.nl en ontvang een exclusieve carparfum.
4: De koude dagen komen er weer aan. Tijd om te investeren in het ontwikkelen van jezelf, je medewerkers of je bedrijf? Bij De Laat Kenniscentrum vind je ruim 200 opleidingen, bedrijfstrainingen en bedrijfscoaching met startgarantie. Voor medewerkers, teams en organisaties. Wil je een vrijblijvend advies? Bel 040 248 5582 of kijk op delaatkenniscentrum.nl.
5: Glow FM. In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
6: 9 uur.
7: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Meer praktijkscholen krijgen dit jaar subsidie om leerlingen te helpen die weinig geld hebben. Het is bedoeld om leerlingen te helpen spullen te kopen voor een stage, zoals werkschoenen of een fiets. Volgens het Jeugdeducatiefonds zijn veel leerlingen van praktijkscholen opgegroeid in relatieve armoede. De subsidie kan het verschil maken tussen wel of niet kunnen deelnemen aan school of een stage. Immigranten moeten sneller aan het werk geholpen worden, dat adviseert de Sociaal-Economische Raad. Gemeenten zouden asielzoekers, statushouders en gevluchte Oekraïners kort na aankomst al moeten begeleiden naar een baan. Maar door de manier hoe de asielopvang is ingericht, gebeurt dat vaak niet, zegt economieredacteur Ruben Egg.
8: Mensen moeten ontzettend veel wachten, heel vaak verhuizen en dan ook nog eens tussendoor verplicht gaan inburgeren. Nou ja, en dan krijg je van die verplichtingen zoals er zijn overdag taallessen en die zijn dan ook niet eens in de buurt. Ja, zegt een werkgever, dat kan ik allemaal lastig inplannen. Ja, zo kom je natuurlijk niet aan een baan.
7: De politie in Zuid-Afrika houdt een klopjacht op de daders van een schietpartij. Gisteren werden in een huis in de stad Durban 11 mensen doodgeschoten. 3 raakten zwaar gewond. Ook werd er brand gesticht. Het motief van de schietpartij is onbekend. De politie houdt onder meer rekening met bendegeweld. De gegevens van 5000 medewerkers van de FBI liggen mogelijk op straat. Hackersgroep Shiny Hunters zegt namen, adressen en telefoonnummers van medewerkers van de Amerikaanse politiedienst in handen te hebben. Volgens deze cyber-expert heeft 404 Media het gecheckt en is er daadwerkelijk informatie buitgemaakt.
9: 404 Media got a 5000 record sample from Shiny Hunters and ran the phone numbers through open source tools. They came back real. En some trace to the Department of Justice personnel, not just the FBI.
7: De FBI zegt de berichten over de hack te onderzoeken. Het weer, de dag begint droog met een matige zuidenwind. Vandaag wordt het 18 tot 22 graden. Vanuit het noordwesten volgen later op de dag buien. Dit was het NOS Journaal.
10: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De files in het zuiden van het land lossen geleidelijk aan op. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch, daar rijdt het nog langzaam tussen Culemborg en Zaltbommel 11 kilometer met een kwartier vertraging. Door een kapotte vrachtwagen is de rechterrijstrook dicht. Op de A59 naar Den Bosch, daar rijdt het langzaam tussen de afrit Dussen en Vlijnen 11 kilometer. En de vertraging is een kwartier.
11: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene aan de Run in Veldhoven. Groene, al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
4: Raamdecoratie kan tegenwoordig een stuk slimmer. Bij maatstudio.nl kiest u voor elektrische jaloezieën, rolgordijnen en plissé-gordijnen perfect op maat. Onze adviseur komt bij u thuis met kleurstalen en meet alles vrijblijvend in. Ons montageteam zorgt voor een nette en professionele montage. Zo geniet u van comfort, gemak en een strak resultaat. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
12: Heb je ineens kiespijn of is er een tand afgebroken? Geen paniek.
13: Waar moet ik dan naartoe?
12: Naar Tandartsenpost Eindhoven. Je kunt er terecht voor spoed, overdag, 's avonds, in het weekend en op feestdagen.
13: Hoe maak ik een afspraak?
12: Bel 0900-1515. Dus 0900-1515. De tandartsen van Tandartsenpost Eindhoven helpen je snel en zorgen dat je zo snel mogelijk terecht kunt.
13: Dus bij spoed bel ik gewoon 0900-1515?
12: Precies, Tandartsenpost Eindhoven. Jouw lach, onze zorg.
4: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
11: Bouwmarkt Groenen in Veldhoven. Binnen en buiten gewoon de beste. Groenen Veldhoven.

0: ZFM Headlines.
1: Goeiedag, ik ben Colin Bijk. Justitie heeft 3 jaar cel geëist tegen de 26-jarige Kayit A. uit Veldhoven. Volgens het OM handelde hij jarenlang grootschalig in lachgas, meldt Omroep Brabant. Het onderzoek begon nadat een bezorgde moeder alarm sloeg over de verslaving van haar dochter. Volgens justitie ging de Veldhovenaar ondanks het lachgasverbod door met het verkopen en bezorgen van lachgas. Ook moet de verdachte ruim 9 ton aan illegale winst terugbetalen. Voor 25 meervoudig gehandicapte kinderen die afhankelijk zijn van Villa Expert Care is nog altijd geen vervangende zorgplek gevonden. Het zorgbedrijf stopt vanaf volgend jaar, ondanks de eerdere belofte om door te gaan totdat voor ieder kind een oplossing was geregeld. Minister Mirjam Sterk is boos en zoekt een oplossing voor de kinderen. Villa Expert Care had ook een locatie in Waalre, maar die werd maanden geleden al gesloten door de inspectie omdat het er niet meer veilig was. Op de TU Eindhoven hoeft niemand zich meer druk te maken om de jongen die vorige week een Hitlergroet bracht. Hij heeft namelijk vrijwillig ons land verlaten. De jongen heeft volgens het OM dringend hulp nodig. Die krijgt hij in zijn thuisland, maar welk land dat is mag justitie niet zeggen. De TU Eindhoven is blij met de oplossing. De jongen was na het incident al niet meer welkom op de campus. De liften in de oude Philips bedrijfsschool staan zo vaak stil dat er na 2 jaar iets moet gebeuren, vindt het Eindhovense pro. Dat eist dat de verhuurder wordt gedwongen om het probleem op te lossen. Er wonen nu meer dan 400 mensen. Deze zomer viel een vrouw nog van de trap toen de liften kapot waren. Ze moest vanaf de 7e verdieping door een raam naar buiten worden getakeld. En PSV moet het de komende wedstrijden zonder Ricardo Pepi doen. De Amerikaanse spits raakte zondag al vroeg geblesseerd in het uitduel met FC Twente en is voorlopig niet inzetbaar. Ook de interlands met de VS laat de Amerikaanse spits aan zich voorbij gaan. PSV heeft nog niet bekendgemaakt wat voor blessure Pepi precies heeft. En tot zover het nieuws. Meer nieuws uit de Brainport in de app en op studio40.nl.
2: Dit is Wijnald Zwaan bij de ANWB. In het zuiden van het land rijdt het verkeer...

0: extra reistijd. Op de A58 Breda richting Tilburg, tussen knooppunt Galder en Tilburg, Reeshof langzaam rijden over 10 kilometer. En het oponthoud is daar maximaal 10 minuten.
1: Glow FM, het ritme van de Brainport.

0: Op zoek naar een nieuwe vloer of raamdecoratie? Kom dan naar de nieuwe showroom van Brabant Vloeren aan de Bosdijk 900 in Eindhoven. Laat je inspireren door de nieuwste woontrends. Ontdek onze uitgebreide collectie PVC-vloeren, raamdecoratie en vloerkleden en ontvang persoonlijk advies van onze specialisten. Bezoek onze nieuwe 1500 vierkante meter grote showroom en ontdek waar thuis begint. Brabantvloeren.nl. Thuis begint hier.
1: Let's Dance, bij Danscentrum Verspaandonk. Al meer dan 40 jaar het dansend hart van Eindhoven. Heerlijk dansen op de cha-cha-cha, de quickstep of de zumba. Of lekker losgaan in de dance workout. Dus Eindhoven, voetjes van de vloer bij Danscentrum Verspaandonk. En mag ik dan deze dans van u? Surf snel naar dansen.nl en schrijf je in.
2: In november 2027 opent het Gastenhuis Eindhoven. Een nieuw liefdevol thuis voor mensen met dementie. Bent u benieuwd naar ons warme woonzorgconcept? Kom dan op dinsdag 13 oktober naar onze informatieavond. U bent van 7:30 tot 9:00 van harte welkom. Meer informatie vindt u op hetgastenhuis.nl/Eindhoven. Het Gastenhuis Eindhoven. Dat gun je iedereen met dementie.
3: Glow FM. In de app, via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
4: 10 uur.
5: Ties van Kesteren met het NOS Journaal. De Nederlandse economie is het afgelopen kwartaal met 0,6% gegroeid. Dat is iets meer dan waar het Centraal Bureau voor de Statistiek vanuit ging. Uit de nieuwe cijfers blijkt ook dat consumenten en ondernemers er gemiddeld wat op vooruit zijn gegaan. Voor huishoudens zat hem dat vooral in de gestegen lonen. De hogere lonen bleken niet van grote invloed op de winsten van bedrijven. Het CBS noemt de economische groei zeker niet slecht gezien de omstandigheden in de wereld. Meer praktijkscholen krijgen dit jaar subsidie om leerlingen te helpen die weinig geld hebben. Het gaat om een proef die vanwege succes is verlengd. Vorig jaar deden 25 praktijkscholen mee. Dit jaar kunnen 140 scholen meedoen. Het geld is bedoeld om leerlingen te helpen spullen te kopen voor een stage, zoals werkschoenen of een fiets. Volgens het Jeugdeducatiefonds zijn veel leerlingen van praktijkscholen opgegroeid in relatieve armoede. De subsidie kan het verschil maken tussen wel of niet kunnen deelnemen aan een school of een stage. Immigranten moeten sneller aan het werk worden geholpen. Dat adviseert de Sociaal-Economische Raad. Gemeenten zouden asielzoekers, statushouders en gevluchte Oekraïners kort na aankomst al moeten begeleiden naar een baan. Taallessen en de inburgering moeten daaromheen worden georganiseerd, vindt de SER. En wekelijks worden in ziekenhuizen in Nederland honderden jasjes van artsen en verpleegkundigen onnodig weggegooid. Want het ziekenhuispersoneel vergeet vaak hun balpennen uit hun jasje te halen, blijkt uit een rondgang van RTL Nieuws. De jasjes komen in plaats van helder wit, vaalblauw uit de was met inktvlekken en moeten daarom de prullenbak in. Het UMC Utrecht heeft het personeel gevraagd om betere zakken te controleren. Het weer, de ochtend nog droog, later vandaag buien bij 18 tot 22 graden. Morgen een zonnige dag met ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het zuiden van het land staan nog een paar oplossende files. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen Rosmalen en de afrit Kerkdriel 5 kilometer met zo'n 10 minuten vertraging. Op de A59 naar Den Bosch tussen Maden en knooppunt Hooipolder 4 kilometer. Ook daar is de extra reistijd 10 minuten.
7: Raamdecoratie kan tegenwoordig een stuk slimmer. Bij maatstudio.nl kiest u voor elektrische jaloezieën, rolgordijnen en plissé-gordijnen perfect op maat. Onze adviseur komt bij u thuis met kleurstalen en meet alles vrijblijvend in. Ons montageteam zorgt voor een nette en professionele montage. Zo geniet u van comfort, gemak en een strak resultaat. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
1: Let's Dance, bij Danscentrum Verspaandonk. Al meer dan 40 jaar het dansend hart van Eindhoven. Heerlijk dansen op de cha-cha-cha, de quickstep of de zumba. Of lekker losgaan in de dance workout. Dus Eindhoven, voetjes van de vloer bij Danscentrum Verspaandonk. En mag ik dan deze dans van u? Surf snel naar dansen.nl en schrijf je in.
8: Heb je ineens kiespijn of is er een tand afgebroken? Geen paniek.
9: Waar moet ik dan naartoe?
8: Naar Tandartsenpost Eindhoven. Je kunt er terecht voor spoed, overdag, 's avonds, in het weekend en op feestdagen.
9: Hoe maak ik een afspraak?
8: Bel 0900 1515. Dus 0900 1515. De tandartsen van Tandartsenpost Eindhoven helpen je snel en zorgen dat je zo snel mogelijk terecht kunt.
9: Dus bij spoed bel ik gewoon 0900 1515?
8: Precies, Tandartsenpost Eindhoven. Jouw lach, onze zorg.
7: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering, lekker dichtbij.

0: FM Headlines.
1: Goeiedag, ik ben Colin Bijk. Justitie heeft 3 jaar cel geëist tegen de 26-jarige Kayit A. uit Veldhoven. Volgens het OM handelde hij jarenlang grootschalig in lachgas, meldt Omroep Brabant. Het onderzoek begon nadat een bezorgde moeder alarm sloeg over de verslaving van haar dochter. Volgens justitie ging de Veldhovenaar ondanks het lachgasverbod door met het verkopen en bezorgen van lachgas. Ook moet de verdachte ruim 9 ton aan illegale winst terugbetalen. Voor 25 meervoudig gehandicapte kinderen die afhankelijk zijn van Villa Expert Care is nog altijd geen vervangende zorgplek gevonden. Het zorgbedrijf stopt vanaf volgend jaar, ondanks de eerdere belofte om door te gaan totdat voor ieder kind een oplossing was geregeld. Minister Mirjam Sterk is boos en zoekt een oplossing voor de kinderen. Villa Expert Care had ook een locatie in Waalre, maar die werd maanden geleden al gesloten door de inspectie omdat het er niet meer veilig was. Op de TU Eindhoven hoeft niemand zich meer druk te maken om de jongen die vorige week een Hitlergroep bracht. Hij heeft namelijk vrijwillig ons land verlaten. De jongen heeft volgens het OM dringend hulp nodig. Die krijgt hij in zijn thuisland, maar welk land dat is, mag justitie niet zeggen. De TU Eindhoven is blij met de oplossing. De jongen was na het incident al niet meer welkom op de campus. De liften in de oude Philips bedrijfsschool staan zo vaak stil dat er na 2 jaar iets moet gebeuren, vindt het Eindhovense pro. Dat eist dat de verhuurder wordt gedwongen om het probleem op te lossen. Er wonen nu meer dan 400 mensen. Deze zomer viel een vrouw nog van de trap toen de liften kapot waren. Ze moest vanaf de 7e verdieping door een raam naar buiten worden getakeld. En PSV moet het de komende wedstrijden zonder Ricardo Pepi doen. De Amerikaanse spits raakte zondag al vroeg geblesseerd in het uitduel met FC Twente en is voorlopig niet inzetbaar. Ook de interlands met de VS laat de Amerikaanse spits aan zich voorbij gaan. PSV heeft nog niet bekendgemaakt wat voor blessure Pepi precies heeft. En tot zover het nieuws. Meer nieuws uit de Brainport in de app en op studio40.nl.
0: Glow FM, het ritme van de Brainport.

0: Wordt uw factuur niet betaald? Rexo is de professional voor uw incasso en rechtsbijstand. Al meer dan 20 jaar een begrip voor het invorderen van facturen. Overal en altijd, snel en gemakkelijk. Rexo biedt de kwaliteit en betrouwbaarheid die u zoekt. Rexo, met dubbel X en dubbel O.
1: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene, aan de Run in Veldhoven. Groene, al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur. Op zoek naar een nieuwe vloer of raamdecoratie? Kom dan naar de nieuwe showroom van Brabant Vloeren aan de Bosdijk 900 in Eindhoven. Laat je inspireren door de nieuwste woontrends. Ontdek onze uitgebreide collectie PVC-vloeren, raamdecoratie en vloerkleden en ontvang persoonlijk advies van onze specialisten. Bezoek onze nieuwe 1500 vierkante meter grote showroom en ontdek waar thuis begint. Brabantvloeren.nl. Thuis begint hier.
2: Design dat je raakt, comfort dat je voelt, rijden zoals jij dat wilt. Upgrade your senses. Ervaar deze automobiel, Alfa.

0: De koude dagen komen er weer aan. Tijd om te investeren in het ontwikkelen van jezelf, je medewerkers of je bedrijf? Bij De Laat Kenniscentrum vind je ruim 200 opleidingen, bedrijfstrainingen en bedrijfscoaching met startgarantie. Voor medewerkers, teams en organisaties. Wil je een vrijblijvend advies? Bel 040 248 5582 of kijk op delaatkenniscentrum.nl.
1: Drexo.nl met dubbel X en dubbel O.
2: Bouwmarkt Groenen in Veldhoven. Binnen en buiten gewoon de beste. Groenenveldhoven.nl.
3: Glow FM. In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
4: 11 uur.
5: Ties van Kesteren met het NOS Journaal. De Nederlandse economie is het afgelopen kwartaal gegroeid met 0,6%. Iets meer dan waar het Centraal Bureau voor de Statistiek van uitging. Uit de nieuwe cijfers blijkt ook dat consumenten en ondernemers er het afgelopen kwartaal gemiddeld wat op vooruit zijn gegaan. Voor huishoudens zat hem dat vooral in gestegen lonen. De hogere lonen bleken niet van grote invloed op de winsten van bedrijven, want ook die gingen er vaak op vooruit. De FBI onderzoekt of de Amerikaanse politiedienst is gehackt door de groep Shiny Hunters. De hackersgroep zegt dat het gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen heeft. Het zou gaan om namen, adressen en telefoonnummers. Verschillende Amerikaanse media hebben de gegevens ingezien. De hack zou een reactie zijn op een actie van de FBI. De Veiligheidsdienst gaf in mei het advies aan slachtoffers van de hackersgroep om niet te betalen. Meer praktijkscholen krijgen dit jaar subsidie om leerlingen te helpen die weinig geld hebben. Vorig jaar deden 25 praktijkscholen mee aan een proef. En omdat die succesvol was, kunnen dit jaar 140 scholen meedoen. Met het geld kunnen ze leerlingen helpen om spullen te kopen voor een stage, zoals werkschoenen of een fiets. Volgens het Jeugdeducatiefonds zijn veel leerlingen van praktijkscholen opgegroeid in relatieve armoede. De subsidie kan het verschil maken tussen wel of niet kunnen deelnemen aan een school of een stage. Het UMC Utrecht heeft zijn personeel gevraagd om de zakken van hun uniform beter te controleren voor ze de was ingaan. Wekelijks worden in Nederlandse ziekenhuizen honderden witte uniformen van artsen en verpleegkundigen onnodig weggegooid. Het ziekenhuispersoneel vergeet geregeld om pennen en stiften uit de jasjes en broeken te halen voor ze worden gewassen, blijkt uit een rondgang van RTL Nieuws. Een vaalblauw en met inktvlekken zijn de jasjes niet meer bruikbaar. Het weer bewolkt en vanuit het noorden af en toe een bui bij 18 tot 22 graden. Morgen een zonnige dag met ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Raamdecoratie kan tegenwoordig een stuk slimmer. Bij maatstudio.nl kiest u voor elektrische jaloezieën, rolgordijnen en plissé-gordijnen perfect op maat. Onze adviseur komt bij u thuis met kleurstalen en meet alles vrijblijvend in. Ons montageteam zorgt voor een nette en professionele montage. Zo geniet u van comfort, gemak en een strak resultaat. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
7: Design dat je raakt. Comfort dat je voelt. Rijden zoals jij dat wilt. Upgrade your senses. Ervaar DS Automobiel, Alfa Romeo en Lancia bij Nefkens. Ben nu jouw proefrit op nefkens.nl en ontvang een exclusieve carparfum.
0: De koude dagen komen er weer aan. Tijd om te investeren in het ontwikkelen van jezelf, je medewerkers of je bedrijf? Bij De Laat Kenniscentrum vind je ruim 200 opleidingen, bedrijfstrainingen en bedrijfscoaching met startgarantie. Voor medewerkers, teams en organisaties. Wil je een vrijblijvend advies? Bel 040 248 5582 of kijk op delaatkenniscentrum.nl.
6: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.

0: FM Headlines.
1: Goeiedag, ik ben Colin Bijk. Justitie heeft 3 jaar cel geëist tegen de 26-jarige Kayit A. uit Veldhoven. Volgens het OM handelde hij jarenlang grootschalig in lachgas, meldt Omroep Brabant. Het onderzoek begon nadat een bezorgde moeder alarm sloeg over de verslaving van haar dochter. Volgens justitie ging de Veldhovenaar ondanks het lachgasverbod door met het verkopen en bezorgen van lachgas. Ook moet de verdachte ruim 9 ton aan illegale winst terugbetalen. Voor 25 meervoudig gehandicapte kinderen die afhankelijk zijn van Villa Expert Care is nog altijd geen vervangende zorgplek gevonden. Het zorgbedrijf stopt vanaf volgend jaar, ondanks de eerdere belofte om door te gaan totdat voor ieder kind een oplossing was geregeld. Minister Mirjam Sterk is boos en zoekt een oplossing voor de kinderen. Villa Expert Care had ook een locatie in Waalre, maar die werd maanden geleden al gesloten door de inspectie omdat het er niet meer veilig was. Op de TU Eindhoven hoeft niemand zich meer druk te maken om de jongen die vorige week een Hitlergroep bracht. Hij heeft namelijk vrijwillig ons land verlaten. De jongen heeft volgens het OM dringend hulp nodig. Die krijgt hij in zijn thuisland, maar welk land dat is, mag justitie niet zeggen. De TU Eindhoven is blij met de oplossing. De jongen was na het incident al niet meer welkom op de campus. De liften in de oude Philips bedrijfsschool staan zo vaak stil dat er na 2 jaar iets moet gebeuren, vindt het Eindhovense pro. Dat eist dat de verhuurder wordt gedwongen om het probleem op te lossen. Er wonen nu meer dan 400 mensen. Deze zomer viel een vrouw nog van de trap toen de liften kapot waren. Ze moest vanaf de 7e verdieping door een raam naar buiten worden getakeld. En PSV moet het de komende wedstrijden zonder Ricardo Pepi doen. De Amerikaanse spits raakte zondag al vroeg geblesseerd in het uitduel met FC Twente en is voorlopig niet inzetbaar. Ook de interlands met de VS laat de Amerikaanse spits aan zich voorbij gaan. PSV heeft nog niet bekendgemaakt wat voor blessure Pepi precies heeft. En tot zover het nieuws. Meer nieuws uit de Brainport en de app en op studio40.nl.
0: Glow FM, het ritme van de Brainport.

0: Let's Dance bij Danscentrum Verspaandonk. Al meer dan 40 jaar het dansend hart van Eindhoven. Heerlijk dansen op de cha-cha-cha, de quickstep of de zumba. Of lekker losgaan in de dance workout. Dus Eindhoven, voetjes van de vloer bij Danscentrum Verspaandonk. En mag ik dan deze dans van u? Surf snel naar dansen.nl en schrijf je in.
1: In november 2027 opent het Gastenhuis Eindhoven. Een nieuw liefdevol thuis voor mensen met dementie. Bent u benieuwd naar ons warme woonzorgconcept? Kom dan op dinsdag 13 oktober naar onze informatieavond. U bent van 7:30 tot 9:00 van harte welkom. Meer informatie vindt u op hetgastenhuis.nl/Eindhoven. Het Gastenhuis Eindhoven. Dat gun je iedereen met dementie.
2: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken, surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
3: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
2: Inspiratie aan jouw voordeur.
4: Glow FM.

0: via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 12 uur.
2: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Er zijn 8 meldingen binnengekomen van journalisten die zijn belaagd tijdens de extreemrechtse demonstratie in Den Haag afgelopen zaterdag. De meldingen bij Persveilig gaan over het gebruik van fysiek geweld, maar ook over het gooien van zwaar vuurwerk, uitschelden en bespugen. Ook kreeg een journalist dreigende telefoontjes van iemand die voor de camera werd geïnterviewd. Deze persoon eiste dat de video offline werd gehaald. Bij de demonstratie werden 24 mensen opgepakt, onder wie 2 minderjarigen. Bij Russische aanvallen op Oekraïne is vanochtend 1 dode gevallen. De aanvallen waren op verschillende plekken. 7 mensen raakten gewond. Hoeveel schade er is aangericht is niet duidelijk. Volgens Rusland waren de aanvallen gericht op militaire doelen en de energieinfrastructuur in Oekraïne. Ook zijn er drone-aanvallen gemeld op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Onder meer op het spoornetwerk is daar geraakt. En volgens Oekraïne is ook een vrachtschip op de Zwarte Zee aangevallen. De Nederlandse economie is het afgelopen kwartaal gegroeid met 0,6%. Dat is iets meer dan waar het Centraal Bureau voor de Statistiek van uitging. Uit de nieuwe cijfers blijkt ook dat consumenten en ondernemers er het afgelopen kwartaal gemiddeld wat op vooruit zijn gegaan. Voor huishoudens zat dat vooral in gestegen lonen. De hogere lonen bleken niet van grote invloed op de winsten van bedrijven, want ook die gingen er vaak op vooruit. Het CBS noemt de economische groei zeker niet slecht, gezien de omstandigheden in de wereld. Een orkaan voor de westkust van Mexico is in korte tijd uitgegroeid tot een van de zwaarste categorie. Orkaan Polo komt waarschijnlijk niet aan land, maar er wordt wel zware regenval verwacht. De Mexicaanse Weerdienst waarschuwt voor overstromingen en aardverschuivingen. En scholen in het kustgebied blijven gesloten, net als veel havens. Het weer bewolkt vanuit het noorden af en toe een bui bij 18 tot 22 graden. En morgen een zonnige dag met ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A2 van Maastricht naar Eindhoven sta je een half uur in de file tussen de afrit Valkenswaard en Knappen Leenderheide. Er is een ongeluk gebeurd, de hoofdrijbaan is dicht, maar je kunt wel via de parallelbaan. En verder file op de A67 Venlo-Eindhoven bij Knappen Leenderheide. Daar is het oponthoud 5 minuten. En tot zover de ANWB.
4: Heb je ineens kiespijn of is er een tand afgebroken? Geen paniek.
5: Waar moet ik dan naartoe?
4: Naar Tandartsenpost Eindhoven. Je kunt er terecht voor spoed, overdag, 's avonds, in het weekend en op feestdagen.
5: Hoe maak ik een afspraak?
4: Bel 0900 1515. Dus 0900 1515. De tandartsen van Tandartsenpost Eindhoven helpen je snel en zorgen dat je zo snel mogelijk terecht kunt.
5: Dus bij spoed bel ik gewoon 0900 1515?
4: Precies, Tandartsenpost Eindhoven. Jouw lach, onze zorg.
6: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt 1 aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken, surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
7: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
6: Inspiratie aan jouw voordeur.

0: FM Headlines.
1: Goeiedag, ik ben Colin Bijk. Justitie heeft 3 jaar cel geëist tegen de 26-jarige Kayit A. uit Veldhoven. Volgens het OM handelde hij jarenlang grootschalig in lachgas, meldt Omroep Brabant. Het onderzoek begon nadat een bezorgde moeder alarm sloeg over de verslaving van haar dochter. Volgens justitie ging de Veldhovenaar ondanks het lachgasverbod door met het verkopen en bezorgen van lachgas. Ook moet de verdachte ruim 9 ton aan illegale winst terugbetalen. Voor 25 meervoudig gehandicapte kinderen die afhankelijk zijn van Villa Expert Care is nog altijd geen vervangende zorgplek gevonden. Het zorgbedrijf stopt vanaf volgend jaar, ondanks de eerdere belofte om door te gaan totdat voor ieder kind een oplossing was geregeld. Minister Mirjam Sterk is boos en zoekt een oplossing voor de kinderen. Villa Expert Care had ook een locatie in Waalre, maar die werd maanden geleden al gesloten door de inspectie omdat het er niet meer veilig was. Op de TU Eindhoven hoeft niemand zich meer druk te maken om de jongen die vorige week een Hitlergroep bracht. Hij heeft namelijk vrijwillig ons land verlaten. De jongen heeft volgens het OM dringend hulp nodig. Die krijgt hij in zijn thuisland, maar welk land dat is, mag justitie niet zeggen. De TU Eindhoven is blij met de oplossing. De jongen was na het incident al niet meer welkom op de campus. De liften in de oude Philips bedrijfsschool staan zo vaak stil dat er na 2 jaar iets moet gebeuren, vindt het Eindhovense pro. Dat eist dat de verhuurder wordt gedwongen om het probleem op te lossen. Er wonen nu meer dan 400 mensen. Deze zomer viel een vrouw nog van de trap toen de liften kapot waren. Ze moest vanaf de 7e verdieping door een raam naar buiten worden getakeld. En PSV moet het de komende wedstrijden zonder Ricardo Pepi doen. De Amerikaanse spits raakte zondag al vroeg geblesseerd in het uitduel met FC Twente en is voorlopig niet inzetbaar. Ook de interlands met de VS laat de Amerikaanse spits aan zich voorbij gaan. PSV heeft nog niet bekendgemaakt wat voor blessure Pepi precies heeft. En tot zover het nieuws. Meer nieuws uit de Brainport in de app en op studio40.nl.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A2 Maastricht-Eindhoven. Bij knooppunt Leenderheide is de vertraging 10 minuten door een aanrijding. Alle rijstroken zijn weer vrij. En tot zover de ANWB.
0: Glow FM. Het ritme van de Brainport.

0: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene aan de Run in Veldhoven. Groene, al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
1: Wordt uw factuur niet betaald? Rexo is de professional voor uw incasso en rechtsbijstand. Al meer dan 20 jaar een begrip voor het invorderen van facturen. Overal en altijd, snel.

0: en gemakkelijk. Rexo biedt de kwaliteit en betrouwbaarheid die u zoekt. Rexo, met dubbel X en dubbel O.
1: Op zoek naar een nieuwe vloer of raamdecoratie? Kom dan naar de nieuwe showroom van Brabant Vloeren aan de Bosdijk 900 in Eindhoven. Laat je inspireren door de nieuwste woontrends, ontdek onze uitgebreide collectie PVC-vloeren, raamdecoratie en vloerkleden en ontvang persoonlijk advies van onze specialisten. Bezoek onze nieuwe 1500 vierkante meter grote showroom en ontdek waar thuis begint, brabantvloeren.nl. Thuis begint hier.
2: Let's Dance, bij Danscentrum Verspaandonk. Al meer dan 40 jaar het dansend hart van Eindhoven. Heerlijk dansen op de cha-cha-cha, de quickstep of de zumba. Of lekker losgaan in de dance workout. Dus Eindhoven, voetjes van de vloer bij Danscentrum Verspaandonk. En mag ik dan deze dans van u? Surf snel naar dansen.nl en schrijf je in.
0: Rexo.nl, met dubbel X en dubbel O.
1: Bouwmarkt Groenen in Veldhoven. Binnen en buiten gewoon de beste. Groenenveldhoven.nl.
3: Glow FM. In de app via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
4: 1 uur.
5: Ties van Kesteren met het NOS Journaal. De man die afgelopen zomer in Zeeuws-Vlaanderen inreed op een groep schoolkinderen heeft volgens het Openbaar Ministerie 130 km per uur gereden. Op de weg in Vogelwaarde gold een maximumsnelheid van 80 km. De automobilist maakte vaker snelheidsovertredingen en filmde zichzelf daarbij. In Vogelwaarde reed hij in een flauwe bocht rechtdoor. Drie kinderen van 12 jaar oud en een leerkracht kwamen om het leven. De bestuurder uit Hulst is nu 20. Hij staat terecht in Breda. Bij een importeur van tropisch hout is 375 ton fout hout in beslag genomen. Volgens de Voedsel- en Warenautoriteit kan de importeur niet aantonen dat het om legaal gekapt hout gaat. De lading AZOB hardhout komt uit het Afrikaanse land Gabon. Bij doorzoekingen van twee bedrijfspanden en een woning in Noord-Nederland is de administratie in beslag genomen. Er is beslag gelegd op het hout en ook de bedrijfspanden en bankrekeningen om zo de winst die is gemaakt met de handel in illegaal hout aan te kunnen pakken. Na de extreemrechtse demonstratie in Den Haag afgelopen zaterdag hebben 8 journalisten melding gemaakt van geweld en intimidatie. De meldingen bij Persveilig gaan over het gebruik van fysiek geweld, maar ook over het gooien van zwaar vuurwerk, uitschelden en bespugen. Bij de demonstratie werden 24 mensen opgepakt, onder wie 2 minderjarigen. De groei van de Nederlandse economie is iets hoger uitgevallen dan verwacht. Het afgelopen kwartaal was de groei 0,6%. Het CBS had die geraamd op 0,4%. Maar zowel consumenten als ondernemers zijn er iets meer op vooruit gegaan. Mensen gingen wat meer verdienen en de hogere lonen bleken niet van grote invloed op de winsten van bedrijven. Want ook die gingen daar vaak op vooruit. Het weer. Op de meeste plaatsen is het droog bij een graad of 20. Vanavond regen in de zuidelijke helft van het land. Morgen overal een zonnige dag met ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A58 Eindhoven-Tilburg. Tussen Best en Moergestel is de vertraging 25 minuten. De oorzaak is een auto met weg. De rechte rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Design dat je raakt, comfort dat je voelt, rijden zoals jij dat wilt. Upgrade your senses. Ervaar deze automobiel, Alfa Romeo en Lancia bij Nefkens. Plan nu jouw proefrit op nefkens.nl en ontvang een exclusieve carparfum.
8: De koude dagen komen er weer aan. Tijd om te investeren in het ontwikkelen van jezelf, je medewerkers of je bedrijf? Bij De Laat Kenniscentrum vind je ruim 200 opleidingen, bedrijfstrainingen en bedrijfscoaching met startgarantie. Voor medewerkers, teams en organisaties. Wil je een vrijblijvend advies? Bel 040 248 5582 of kijk op delaatkenniscentrum.nl.
9: In november 2027 opent het Gastenhuis Eindhoven. Een nieuw liefdevol thuis voor mensen met dementie. Bent u benieuwd naar ons warme woonzorgconcept? Kom dan op dinsdag 13 oktober naar onze informatieavond. U bent van 7:30 tot 9:00 van harte welkom. Meer informatie vindt u op hetgastenhuis.nl/Eindhoven. Het Gastenhuis Eindhoven. Dat gun je iedereen met dementie.

0: love you, baby.
1: Glow FM Headlines.
2: Goeiedag, ik ben Colin Bijk. De acceptatie van homoseksualiteit onder jongeren is de afgelopen jaren sterk gedaald. Uit onderzoek van de Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut blijkt dat vooral bij jongens de acceptatie flink terugloopt. Een rondgang van Studio 140 onder jongeren in het stadsdeel Woensel bevestigt dit beeld. Ook Eindhovense jongeren zien dat er meer haat is richting homoseksuelen, net als pesten, schelden en buitensluiten. Belangenorganisaties maken zich zorgen en roepen op tot actie. Op de Eindhovenseweg in Valkenswaard is afgelopen nacht een auto volledig uitgebrand. De bestuurder had de Peugeot geleend en had voor vertrek een marter bij de auto gezien. Toen hij richting Eindhoven reed, kwam er ineens rook uit het dashboard. De man zette de auto aan de kant en daarna ging die in vlammen op. Er is 3 jaar cel geëist tegen een 26-jarige veldhovenaar. Volgens het OM handelde hij jarenlang grootschalig in lachgas. Justitie kwam de man op het spoor nadat een bezorgde moeder alarm sloeg over de verslaving van haar dochter, meldt Omroep Brabant. Ondanks het lachgasverbod ging de man gewoon door met de verkoop. Ook moet de verdachte ruim 9 ton aan illegale winst terugbetalen. Voor 25 meervoudig gehandicapte kinderen die afhankelijk zijn van Villa Expert Care is nog altijd geen vervangende zorgplek gevonden. Het zorgbedrijf stopt volgend jaar, ondanks een eerdere belofte om juist door te gaan totdat voor ieder kind een oplossing was geregeld. Minister Mirjam Sterk is boos en zoekt een oplossing voor de kinderen. Villa Expert Care had ook een locatie in Waalre, maar die werd maanden geleden al gesloten door de inspectie omdat die niet veilig was. De liften in de oude Philips bedrijfsschool staan zo vaak stil dat er na 2 jaar iets moet gebeuren, vindt het Eindhovense Pro. De fractie eist dat de verhuurder wordt gedwongen om het probleem op te lossen. Er wonen nu meer dan 400 mensen in het pand. Deze zomer viel een vrouw nog van de trap toen de liften kapot waren. Ze moest vanaf de 7e verdieping door een raam naar buiten worden getakeld. En PSV moet het de komende wedstrijden doen zonder Ricardo Pepi. De Amerikaanse spits raakte zondag al vroeg geblesseerd in het uitduel met FC Twente en is voorlopig niet inzetbaar. Ook de interlands met de VS laat hij aan zich voorbij gaan. PSV heeft nog niet bekendgemaakt wat voor blessure Pepi precies heeft. En tot zover het nieuws. Meer nieuws uit de Brainport in de app en op studio140.nl.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A50 Eindhoven-Os. Bij Veghel is de vertraging 5 minuten. En op de A58 Eindhoven-Tilburg bij Moergestel 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Glow FM, het ritme van de Brainport.

0: Heb je ineens kiespijn of is er een tand afgebroken? Geen paniek.
1: Waar moet ik dan naartoe?
0: Naar Tandartsenpost Eindhoven. Je kunt er terecht voor spoed, overdag, 's avonds, in het weekend en op feestdagen.
1: Hoe maak ik een afspraak?
0: Bel 0900 1515. Dus 0900 1515. De tandartsen van Tandartsenpost Eindhoven helpen je snel en zorgen dat je zo snel mogelijk...

0: eigenlijk terecht kunt.
1: Dus bij spoed bel ik gewoon 0900 1515?
0: Precies, Tandartse Post Eindhoven. Jouw lach, onze zorg.
2: Op zoek naar een nieuwe vloer of raamdecoratie? Kom dan naar de nieuwe showroom van Brabant Vloeren aan de Bosdijk 900 in Eindhoven. Laat je inspireren door de nieuwste woontrends. Ontdek onze uitgebreide collectie PVC-vloeren, raamdecoratie en vloerkleden en ontvang persoonlijk advies van onze specialisten. Bezoek onze nieuwe 1500 vierkante meter grote showroom en ontdek waar thuis begint. Brabantvloeren.nl. Thuis begint hier.
3: Glow FM. In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
4: 2 uur.
5: Mariette Krol met het NOS Journaal. De Duitse bondskanselier Merz kan voorlopig aanblijven. Na een reeks nederlagen bij regionale verkiezingen stond zijn positie ter discussie, maar op bijeenkomsten van zijn partij CDU heeft hij brede steun gekregen. De bondskanselier kreeg wel een waarschuwing van zijn partijgenoten: het moet beter. Merz zelf heeft tot nu toe zijn hervormingsplannen verdedigd. En er is een meevaller voor zijn regering. De Duitse economie, die al jaren stagneert, lijkt eindelijk aan te trekken. De marechaussee doet onderzoek naar een ongeluk op Aruba, waarbij een jonge vrouw uit Rotterdam om het leven kwam. Het gaat om een eenzijdig ongeluk met een open terreinwagen. In de wagen zaten meer mensen, onder wie een Nederlandse militair. Door nog onbekende oorzaak sloeg de wagen over de kop. Hulpdiensten waren snel ter plaatse, maar de vrouw van 23 kon niet meer worden gered. De marechaussee gaat onder meer onderzoeken wie er reed. In Rome is het Colosseum dichtgegaan na een dodelijk bedrijfsongeval. Een arbeider die werkte aan een nieuw verlichtingssysteem viel gisteravond enkele meters naar beneden en overleed. De man van 22 was gespecialiseerd in werken op hoogte. Uit respect voor de nabestaanden van het slachtoffer blijft de toeristische trekpleister vandaag dicht. En alle bouw- en onderhoudswerkzaamheden aan het Colosseum zijn opgeschort. En in Singapore kunnen mensen die in de bus harde muziek afspelen of via de luidspreker van hun telefoon bellen voortaan een boete krijgen. Het gaat om omgerekend €350. Ook tegen mensen die hun voeten op een stoel zetten of eten, drinken of afval in de bus achterlaten wordt hard opgetreden, met boetes die kunnen oplopen tot €3500. Singapore staat bekend om zijn strikte beleid. Het weer nog, het is wisselend bewolkt. Vooral in het noorden vanmiddag kans op een bui. Het is 19 tot 22 graden. En vanavond vooral in het noorden meer buien. Morgen droog met geregeld zon en 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A58 Eindhoven-Tilburg. Bij Moergestel is de vertraging 5 minuten. En tot zover de ANWB.
6: Raamdecoratie kan tegenwoordig een stuk slimmer. Bij maatstudio.nl kiest u voor elektrische jaloezieën, rolgordijnen en plissé-gordijnen perfect op maat. Onze adviseur komt bij u thuis met kleurstalen en meet alles vrijblijvend in. Ons montageteam zorgt voor een nette en professionele montage. Zo geniet u van comfort, gemak en een strak resultaat. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
7: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken? Surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
8: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
7: Inspiratie aan jouw voordeur.
9: Design dat je raakt, comfort dat je voelt, rijden zoals jij dat wilt. Upgrade your senses. Ervaar deze automobiel, Alfa Romeo en Lancia bij Nefkens. Plan nu jouw proefrit op nefkens.nl en ontvang een exclusieve carparfum.
10: De koude dagen komen er weer aan. Tijd om te investeren in het ontwikkelen van jezelf, je medewerkers of je bedrijf? Bij De Laat Kenniscentrum vind je ruim 200 opleidingen, bedrijfstrainingen en bedrijfscoaching met startgarantie. Voor medewerkers, teams en organisaties. Wil je een vrijblijvend advies? Bel 040 248 5582 of kijk op delaatkenniscentrum.nl. Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.

0: headlines. Goeiedag, ik ben Colin Bijk. De acceptatie van homoseksualiteit onder jongeren is de afgelopen jaren sterk gedaald. Uit onderzoek van de Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut blijkt dat vooral bij jongens de acceptatie flink terugloopt. Een rondgang van Studio 140 onder jongeren in het stadsdeel Woensel bevestigt dit beeld. Ook Eindhovense jongeren zien dat er meer haat is richting homoseksuelen, net als pesten, schelden en buitensluiten. Belangenorganisaties maken zich zorgen en roepen op tot actie. Op de Eindhovense weg in Valkenswaard is afgelopen nacht een auto volledig uitgebrand. De bestuurder had de Peugeot geleend en had voor vertrek een marter bij de auto gezien. Toen hij richting Eindhoven reed, kwam er ineens rook uit het dashboard. De man zette de auto aan de kant en daarna ging die in vlammen op. Er is 3 jaar cel geëist tegen een 26-jarige veldhovenaar. Volgens het OM handelde hij jarenlang grootschalig in lachgas. Justitie kwam de man op het spoor nadat een bezorgde moeder alarm sloeg over de verslaving van haar dochter, meldt Omroep Brabant. Ondanks het lachgasverbod ging de man gewoon door met de verkoop. Ook moet de verdachte ruim 9 ton aan illegale winst terugbetalen. Voor 25 meervoudig gehandicapte kinderen die afhankelijk zijn van Villa Expert Care is nog altijd geen vervangende zorgplek gevonden. Het zorgbedrijf stopt volgend jaar, ondanks een eerdere belofte om juist door te gaan totdat voor ieder kind een oplossing was geregeld. Minister Mirjam Sterk is boos en zoekt een oplossing voor de kinderen. Villa Expert Care had ook een locatie in Waalre, maar die werd maanden geleden al gesloten door de inspectie omdat die niet veilig was. De liften in de oude Philips bedrijfsschool staan zo vaak stil dat er na 2 jaar iets moet gebeuren, vindt het Eindhovense Pro. De fractie eist dat de verhuurder wordt gedwongen om het probleem op te lossen. Er wonen nu meer dan 400 mensen in het pand. Deze zomer viel een vrouw nog van de trap toen de liften kapot waren. Ze moest vanaf de 7e verdieping door een raam naar buiten worden getakeld. En PSV moet het de komende wedstrijden doen zonder Ricardo Pepi. De Amerikaanse spits raakte zondag al vroeg geblesseerd in het uitduel met FC Twente en is voorlopig niet inzetbaar. Ook de interlands met de VS laat hij aan zich voorbij gaan. PSV heeft nog niet bekendgemaakt wat voor blessure Pepi precies heeft. En tot zover het nieuws. Meer nieuws uit de Brainport in de app en op studio140.nl.
1: Glow FM, het ritme van de Brainport.

0: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene aan de Run in Veldhoven. Groene, al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
1: Wordt uw factuur niet betaald? Rexo is de professional voor uw incasso en rechtsbijstand. Al meer dan 20 jaar een begrip voor het invorderen van facturen. Overal en altijd, snel en gemakkelijk. Rexo biedt de kwaliteit en betrouwbaarheid die u zoekt. Rexo, met dubbel X en dubbel O.
0: Op zoek naar een nieuwe vloer of raamdecoratie? Kom dan naar de nieuwe showroom van Brabant Vloeren aan de Bosdijk 900 in Eindhoven. Laat je inspireren door de nieuwste woontrends. Ontdek onze uitgebreide collectie PVC-vloeren, raamdecoratie en vloerkleden en ontvang persoonlijk advies van onze specialisten. Bezoek onze nieuwe 1500 vierkante meter grote showroom en ontdek waar thuis begint. Brabantvloeren.nl. Thuis begint hier.
2: In november 2027 opent het Gastenhuis Eindhoven. Een nieuw liefdevol thuis voor mensen met dementie. Bent u benieuwd naar ons warme woonzorgconcept? Kom dan op dinsdag 13 oktober naar onze informatieavond. U bent van 7:30 tot 9:00 van harte welkom. Meer informatie vindt u op hetgastenhuis.nl/Eindhoven. Het Gastenhuis Eindhoven. Dat gun je iedereen met dementie.
0: Bouwmarkt Groenen in Veldhoven. Binnen en buiten gewoon de beste. Groenenveldhoven.nl.
1: Rexo.nl. Met dubbel X en dubbel O.
3: Glow FM. In de app via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
4: 3:00.
5: Mariette Krol met het NOS Journaal. Nederland doet na een jaar afwezigheid weer mee aan het Eurovisie Songfestival. Dat heeft de NPO, de koepel van de omroepen, bekendgemaakt. De NPO en een aantal omroepen kiezen gezamenlijk de Nederlandse inzending. En de NOS verzorgt volgend jaar mei de uitzendingen van het Songfestival. De beslissing om het op deze manier te organiseren volgt op het besluit van Avro Tros om zich terug te trekken als verantwoordelijke omroep vanwege de opstelling van Israël in Gaza. Of de deelname van Israël nu nog een rol heeft gespeeld, is niet bekendgemaakt. Het voorarrest van de man die in juni in Zeeland inreed op een groep schoolkinderen wordt niet verlengd. Wel gelden er strikte voorwaarden aan zijn vrijlating. Zo krijgt hij een rijverbod, wordt hij verplicht gecontroleerd op drugs en moet hij worden behandeld. Volgens de rechter mag een verdachte in Nederland de behandeling van zijn strafzaak in principe in vrijheid afwachten. Bij het ongeluk dat de man veroorzaakte kwamen 3 kinderen en een leerkracht om het leven. Even daarvoor reed hij 130 km per uur op een weg waar je 80 mag. Er is veel interesse voor de failliete fietsproducent Axel. Meer dan 60 partijen hebben bij de curator een bod uitgebracht om de fabrikant van onder meer Batavus en Sparta fietsen over te nemen. Blijkt uit een eerste faillissementsverslag van de curator.

0: coördinator. Axel ging vorige maand failliet. En de grote interesse betekent niet dat de partijen een doorstart willen maken. De kans is groot dat een deel vooral is geïnteresseerd in de voorraad van Axel. En het tv-programma The Passion komt volgend jaar vanuit de Twentse stad Ootmarsum. Het paasverhaal speelt zich dan vooral af in de historische binnenstad, vol rijksmonumenten. Vorig jaar was het Drentse dorp Dwingelo het decor. De Passion was in de jaren daarvoor meestal te zien in grotere steden, zoals Groningen en Roermond. Het weer, een afwisseling van zon en wolken. Vanavond vooral in het noorden nog buien. Vannacht droog, een graad of 10. Morgen droog en geregeld zon bij zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A58 Tilburg-Breda. Bij knooppunt Galder is de vertraging een kwartier. Staat er een vrachtwagen met pech, de rechte rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB.
2: Raamdecoratie kan tegenwoordig een stuk slimmer. Bij maatstudio.nl kiest u voor elektrische jaloezieën, rolgordijnen en plissé-gordijnen perfect op maat. Onze adviseur komt bij u thuis met kleurstalen en meet alles vrijblijvend in. Ons montageteam zorgt voor een nette en professionele montage. Zo geniet u van comfort, gemak en een strak resultaat. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
3: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken, surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
4: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
3: Inspiratie aan jouw voordeur.
5: Design dat je raakt, comfort dat je voelt, rijden zoals jij dat wilt. Upgrade your senses. Ervaar deze automobiel, Alfa Romeo en Lancia bij Neftens. Plan nu jouw proefrit op neftens.nl en ontvang een exclusieve carparfum.
2: De koude dagen komen er weer aan. Tijd om te investeren in het ontwikkelen van jezelf, je medewerkers of je bedrijf? Bij De Laat Kenniscentrum vind je ruim 200 opleidingen, bedrijfstrainingen en bedrijfscoaching met startgarantie. Voor medewerkers, teams en organisaties. Wil je een vrijblijvend advies? Bel 040 248 5582 of kijk op delaatkenniscentrum.nl. Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.

0: FM Headlines.
1: Goeiedag, ik ben Colin Bijk. De acceptatie van homoseksualiteit onder jongeren is de afgelopen jaren sterk gedaald. Uit onderzoek van de Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut blijkt dat vooral bij jongens de acceptatie flink terugloopt. De rondgang van Studio 140 onder jongeren in het stadsdeel Woensel bevestigt dit beeld. Ook Eindhovense jongeren zien dat er meer haat is richting homoseksuelen, net als pesten, schelden en buitensluiten. Belangenorganisaties maken zich zorgen en roepen op tot actie. Op de Eindhovense weg in Valkenswaard is afgelopen nacht een auto volledig uitgebrand. De bestuurder had de Peugeot geleend en had voor vertrek een marter bij de auto gezien. Toen hij richting Eindhoven reed, kwam er ineens rook uit het dashboard. De man zette de auto aan de kant en daarna ging die in vlammen op. Er is 3 jaar cel geëist tegen een 26-jarige veldhovenaar. Volgens het OM handelde hij jarenlang grootschalig in lachgas. Justitie kwam de man op het spoor nadat een bezorgde moeder alarm sloeg over de verslaving van haar dochter, meldt Omroep Brabant. Ondanks het lachgasverbod ging de man gewoon door met de verkoop. Ook moet de verdachte ruim 9 ton aan illegale winst terugbetalen. Voor 25 meervoudig gehandicapte kinderen die afhankelijk zijn van Villa Expert Care is nog altijd geen vervangende zorgplek gevonden. Het zorgbedrijf stopt volgend jaar, ondanks een eerdere belofte om juist door te gaan totdat voor ieder kind een oplossing was geregeld. Minister Mirjam Sterk is boos en zoekt een oplossing voor de kinderen. Villa Expert Care had ook een locatie in Waalre, maar die werd maanden geleden al gesloten door de inspectie omdat die niet veilig was. De liften in de oude Philips bedrijfsschool staan zo vaak stil dat er na 2 jaar iets moet gebeuren, vindt het Eindhovense Pro. De fractie eist dat de verhuurder wordt gedwongen om het probleem op te lossen. Er wonen nu meer dan 400 mensen in het pand. Deze zomer viel een vrouw nog van de trap toen de liften kapot waren. Ze moest vanaf de 7e verdieping door een raam naar buiten worden getakeld. En PSV moet het de komende wedstrijden doen zonder Ricardo Pepi. De Amerikaanse spits raakte zondag al vroeg geblesseerd in het uitduel met FC Twente en is voorlopig niet inzetbaar. Ook de interlands met de VS laat hij aan zich voorbij gaan. PSV heeft nog niet bekendgemaakt wat voor blessure Pepi precies heeft. En tot zover het nieuws. Meer nieuws uit de Brainport in de app en op studio140.nl.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A2 Eindhoven-Maastricht. Bij knooppunt de Hoogte is de vertraging 10 minuten. Op de A16 Breda-Rotterdam bij knooppunt Ridderkerk ook 10 minuten oponthoud. Op de A29 Rotterdam-Bergen-op-Zoom bij knooppunt Hellegatsplein 5 minuten extra reistijd. En op de A58 Tilburg-Breda bij knooppunt Galder 20 minuten vertraging door een vrachtwagen met pech. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Glow FM, het ritme van de Brainport.

0: Wordt uw factuur niet betaald? Rexo is de professional voor uw incasso- en rechtsbijstand. Al meer dan 20 jaar een begrip voor het invorderen van facturen. Overal en altijd, snel en gemakkelijk. Rexo biedt de kwaliteit en betrouwbaarheid die u zoekt. Rexo, met dubbel X en dubbel O.
1: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene, aan de Run in Veldhoven. Groene, al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
2: Heb je ineens kiespijn of is er een tand afgebroken? Geen paniek.
3: Waar moet ik dan naartoe?
2: Naar Tandartsenpost Eindhoven. Je kunt er terecht voor spoed, overdag, 's avonds, in het weekend en op feestdagen.
3: Hoe maak ik een afspraak?
2: Bel 0900 1515. Dus 0900 1515. De tandartsen van Tandartsenpost Eindhoven helpen je snel en zorgen dat je zo snel mogelijk terecht kunt.
3: Dus bij spoed bel ik gewoon 0900 1515?
2: Precies, Tandartsenpost Eindhoven. Jouw lach, onze zorg.
4: Let's Dance, bij Danscentrum Verspaandonk. Al meer dan 40 jaar het dansend hart van Eindhoven. Heerlijk dansen op de cha-cha-cha, de quickstep of de zumba. Of lekker losgaan in de dance workout. Dus Eindhoven, voetjes van de vloer bij Danscentrum Verspaandonk. En mag ik dan deze dans van u? Surf snel naar dansen.nl en schrijf je in.
0: Rexo.nl, met dubbel X en dubbel O.
1: Bouwmarkt Groenen in Veldhoven. Binnen en buiten gewoon de beste. Groenenveldhoven.nl.
5: Glow FM. In de app via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
6: 4 uur.
7: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het voorarrest van de jonge man die in juni in Zeeuws-Vlaanderen op een groep schoolkinderen inreed, wordt niet verlengd. Wel gelden er strikte voorwaarden aan zijn vrijlating. Zo krijgt de man een rijverbod, wordt hij verplicht gecontroleerd op drugsgebruik en moet hij worden behandeld. Volgens de rechter mag een verdachte in Nederland de behandeling van zijn strafzaak in principe in vrijheid afwachten. Bij het ongeluk dat de man veroorzaakte kwamen 3 kinderen en een leerkracht om het leven. Even daarvoor reed hij 130 km per uur op een weg waar je 80 mag. Nederland doet volgend jaar weer mee aan het Eurovisie Songfestival. Er komt een team van de omroepen dat een artiest gaat kiezen en de NOS verzorgt in mei de uitzendingen. Dat heeft de NPO besloten na de terugtrekking van Avrotros als organiserende omroep. Of de deelname van Israël nog een rol heeft gespeeld bij het besluit is niet bekendgemaakt. Dat was de reden dat Avrotros zich terugtrok. Alleen Ierland

0: Land heeft al gezegd daarom ook volgend jaar niet mee te doen. Schrijver Sjoerd Kuiper is overleden. Hij is vooral bekend van de kinderboeken over de kleuter Robin. Daarvoor kreeg hij een gouden en 3 zilveren griffels. Van zijn boek Het Zakmes werden een film en een tv-serie gemaakt. In 2012 kreeg hij de Theo Thijssenprijs voor zijn hele oeuvre. Ook schreef Kuiper boeken voor volwassenen en bedacht hij musicals, gedichten en liedjes. De schrijver is volgens zijn uitgever overleden na een kort ziekbed. Sjoerd Kuiper was 74 jaar. Meer dan 60 partijen hebben bij de curator aangegeven dat ze interesse hebben in de failliete fietsproducent Axel. Vorige maand ging de fabrikant van onder meer Batavus en Sparta fietsen failliet. De grote interesse betekent niet dat er ook een doorstart komt. De kans is groot dat de meeste partijen vooral geïnteresseerd zijn in de inboedel en in de voorraad. Het weer, een afwisseling van zon en wolken. Vanavond kan vooral in het noorden een bui vallen. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar een graad of 10. Morgen ook droog en geregeld zon bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De avondspits is begonnen in onze regio en op een aantal plekken flinke vertraging door incidenten. Om te beginnen de A2 Maastricht richting Eindhoven. Tussen Valkenswaard en Baterdorp stond een auto in brand. Daar zijn nu bergingswerkzaamheden aan de gang. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging is bijna een uur. De A58 Tilburg richting Breda. Voor Ulvenhout 14 kilometer file rijden met 20 minuten oponthoud. Daar stond lange tijd een vrachtwagen met pech. Die is door, maar de vertraging is er nog altijd. A67 Belgische grens richting Eindhoven. Bij knooppunt de Hoogte een ongeluk. Vertraging bijna een half uur. En tenslotte de A67 Venlo richting Eindhoven. Tussen Gelderop en Knoppen Leenderheide. 4 kilometer file met een half uur vertraging. En tot zover de ANWB.
2: Wordt uw factuur niet betaald? Rexo is de professional voor uw incasso en rechtsbijstand. Al meer dan 20 jaar een begrip voor het invorderen van facturen. Overal en altijd, snel en gemakkelijk. Rexo biedt de kwaliteit en betrouwbaarheid die u zoekt. Rexo, met dubbel X en dubbel O.
3: Design dat je raakt, comfort dat je voelt, rijden zoals jij dat wilt. Upgrade your senses. Ervaar deze automobiel, Alfa Romeo en Lancia bij Nefkens. Plan nu jouw proefrit op nefkens.nl en ontvang een exclusieve carparfum.
4: De koude dagen komen er weer aan. Tijd om te investeren in het ontwikkelen van jezelf, je medewerkers of je bedrijf? Bij De Laat Kenniscentrum vind je ruim 200 opleidingen, bedrijfstrainingen en bedrijfscoaching met startgarantie. Voor medewerkers, teams en organisaties. Wil je een vrijblijvend advies? Bel 040 248 5582 of kijk op delaatkenniscentrum.nl.
5: In november 2027 opent het Gastenhuis Eindhoven. Een nieuw liefdevol thuis voor mensen met dementie. Bent u benieuwd naar ons warme woonzorgconcept? Kom dan op dinsdag 13 oktober naar onze informatieavond. U bent van 7:30 tot 9 uur van harte welkom. Meer informatie vindt u op hetgastenhuis.nl/Eindhoven. Het Gastenhuis Eindhoven. Dat gun je iedereen met dementie.
2: Rexo.nl met dubbel X en dubbel O.

0: FM Headlines.
1: Goeiedag, ik ben Colin Bijk. De FIOD en douane hebben vandaag op meerdere plekken in Eindhoven invallen gedaan. Daarbij zijn ook meerdere verdachten aangehouden. Onder meer een telefoonzaak op de Roensense Markt werd doorzocht met speurhonden. De opsporingsdiensten bezochten ook woningen in verschillende wijken, waaronder op de Kant-en-Kleerstraat. Waar het onderzoek precies over gaat, is nog niet bekend. Er zijn zorgen bij de gemeente Eindhoven over de uitbreidingsplannen van Defensie. Volgens het stadsbestuur is nog onduidelijk welke gevolgen de plannen hebben voor de regio. Het gaat niet alleen om fysiek extra ruimte voor militaire activiteiten, maar ook mogelijk om het omzeilen van regels rond geluid en vergunningen. Eindhoven vreest dat het lokale bestuur daardoor minder invloed krijgt, met mogelijke overlast voor omwonenden, maar ook bedrijven als ASML tot gevolg. De acceptatie van homoseksualiteit onder jongeren is de afgelopen jaren sterk gedaald. Uit onderzoek van Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut blijkt dat vooral bij jongens de acceptatie flink terugloopt. Een rondgang van Studio 140 onder jongeren in het stadsdeel Woensel bevestigt dit beeld. Ook Eindhovense jongeren zien dat er meer haat is richting homoseksuelen, net als dat er meer gepest wordt en gescholden en ook buitengesloten. Belangenorganisaties maken zich zorgen en roepen op tot actie. Op de Eindhovenseweg in Valkenswaard is afgelopen nacht een auto volledig uitgebrand. De bestuurder had de Peugeot geleend en had voor vertrek een marter bij de auto gezien. Toen hij met de auto richting Eindhoven reed, kwam er rook uit het dashboard. De man zette de auto aan zijn kant en daarna ging die ondanks de snelle inzet van de brandweer volledig in vlammen op. Voor het jarenlang grootschalig in lachgas handelen is 3 jaar cel geëist door het OM tegen een 26-jarige Veldhovenaar. Justitie kwam de man op het spoor nadat een bezorgde moeder alarm sloeg over de verslaving van haar dochter, meldt Omroep Brabant. Ondanks het lachgasverbod ging de man gewoon door met handelen. Ook moet de verdachte ruim 9 ton aan illegale winst terugbetalen. En PSV moet het de komende wedstrijden stellen zonder Ricardo Pepi. De Amerikaanse spits raakte zondag al vroeg geblesseerd in het uitduel tegen FC Twente en is voorlopig niet inzetbaar. Ook de interlands met de VS laat hij aan zich voorbij gaan. PSV heeft nog niet bekendgemaakt wat voor blessure Pepi precies heeft. En tot zover het nieuws. Meer nieuws uit de Brainport in de app en op studio140.nl.
0: Glow FM, het ritme van de Brainport.

0: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene. Aan de Run in Veldhoven. Groene. Al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
1: Raamdecoratie kan tegenwoordig een stuk slimmer. Bij maatstudio.nl kiest u voor elektrische jaloezieën, rolgordijnen en plissé-gordijnen perfect op maat. Onze adviseur komt bij u thuis met kleurstalen en meet alles vrijblijvend in. Ons montageteam zorgt voor een nette en professionele montage. Zo geniet u van comfort, gemak en een strak resultaat. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
2: Heb je ineens kiespijn of is er een tand afgebroken? Geen paniek.
3: Waar moet ik dan naartoe?
2: Naar Tandartsenpost Eindhoven. Je kunt er terecht voor spoed, overdag, 's avonds, in het weekend en op feestdagen.
3: Hoe maak ik een afspraak?
2: Bel 0900 1515. Dus 0900 1515. De tandartsen van Tandartsenpost Eindhoven helpen je snel en zorgen dat je zo snel mogelijk terecht kunt.
3: Dus bij spoed bel ik gewoon 0900 1515?
2: Precies, Tandartsenpost Eindhoven. Jouw lach, onze zorg.
4: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken, surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
5: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
4: Inspiratie aan jouw voordeur.
1: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering, lekker dichtbij.
0: Bouwmarkt Groenen in Veldhoven. Binnen en buiten gewoon de beste. Groenenveldhoven.nl.
6: Glow FM. In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
7: 5 uur.
8: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Een Russische militaire helikopter heeft vanmorgen 42 seconden in het Poolse luchtruim gevlogen. Dat gebeurde volgens het Poolse leger in het noorden van het land. De helikopter vloog enkele honderden meters het land in. Daarop stuurde het leger gevechtsvliegtuigen de lucht in en werden grondtroepen in staat van paraatheid gebracht. Onlangs waarschuwde premier Tusk nog dat Rusland uit is op escalatie met NAVO-landen. En Europese inlichtingenchefs zeiden dat Rusland de komende maanden met kleine aanvallen de NAVO wil testen. In de Gazastrook is geweld tegen vrouwen en meisjes de afgelopen maanden toegenomen. De VN-organisatie die zich bezighoudt met seksuele gezondheid maakt zich vooral zorgen over het aantal gedwongen huwelijken. Het aantal meldingen daarvan is in het afgelopen kwartaal flink gestegen. Soms gaat het om meisjes tussen de 12 en 17 jaar die gedwongen worden te trouwen. Ook kregen vrouwen in Gaza vaker te maken met verkrachting, seksuele intimidatie en huiselijk geweld. De Nederlandse staat heeft 70% van de aandelen van de kerncentrale Borselen gekocht. De staat neemt die aandelen over voor 115 miljoen euro van de provincie Zeeland en de Zeeuwse gemeente. De andere 30% van de aandelen blijft in handen van het Duitse energiebedrijf RWE. Het kabinet wil de kerncentrale uit 1973 zo langer open houden. Het was de bedoeling om Borselen in 2033 te sluiten, maar de laatste jaren zijn de meningen over kernenergie veranderd. Kinderboekenschrijver Sjoerd Kuiper is overleden. Kuiper was meer dan 50 jaar actief en schreef meer dan 80 boeken, waarvan vele zijn bekroond en verschillende werden verfilmd. Een van zijn bekendste boeken is Het Zakmes. Sjoerd Kuiper is na een kort ziekbed overleden. Hij was 74 jaar. Het weer vanavond kan vooral in het

0: Noorden een bui vallen. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar een graad of 10. Morgen droog, geregeld zon en 17 graden in het noordwesten en 20 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Bijna 150 kilometer file in het zuiden van het land alleen. Dus we kunnen wel zeggen dat de avondspits in volle gang is. De meeste vertraging op de volgende wegen. De A16 bij daar richting Rotterdam tussen Zevenbergshoek en Dordrecht. 8 kilometer, bijna een uur oponthoud. Er stond een te hoge vrachtwagen bij de Trechttunnel. Alle rijstroken zijn daar nu wel weer vrij. A27, Utrecht-Breda, bij de brug bij Gorkum, 8 kilometer file met een kwartier oponthoud. A67, Welsengrens richting Eindhoven, bij Knopert de Hop staat een vrachtwagen met pech. Hier is de rechte rijstrook dicht in de vertraging 10 minuten. En het is nog opvallend druk op de N2 Eindhoven richting Maastricht, tussen Knopert de Hocht en Leenderheide, 5 kilometer file met een kwartier oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene aan de Run in Veldhoven. Groene, al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
3: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken, surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
4: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
3: Inspiratie aan jouw voordeur.
5: In november 2027 opent het Gastenhuis Eindhoven. Een nieuw liefdevol thuis voor mensen met dementie. Bent u benieuwd naar ons warme woonzorgconcept? Kom dan op dinsdag 13 oktober naar onze informatieavond. U bent van 7:30 tot 9:00 van harte welkom. Meer informatie vindt u op hetgastenhuis.nl/Eindhoven. Het Gastenhuis Eindhoven. Dat gun je iedereen met dementie.
2: Op zoek naar een nieuwe vloer of raamdecoratie? Kom dan naar de nieuwe showroom van Brabant Vloeren aan de Bosdijk 900 in Eindhoven. Laat je inspireren door de nieuwste woontrends. Ontdek onze uitgebreide collectie PVC-vloeren, raamdecoratie en vloerkleden en ontvang persoonlijk advies van onze specialisten. Bezoek onze nieuwe 1500 vierkante meter grote showroom en ontdek waar thuis begint. Brabantvloeren.nl. Thuis begint hier. Bouwmarkt Groenen in Veldhoven. Binnen en buiten gewoon de beste. Groenen Veldhoven.

0: love you, baby.
1: Het ritme van de Brainport. Glow FM, headlines.
2: Goeiedag, ik ben Colin Bijk. Fiat en douane hebben vandaag op meerdere plekken in Eindhoven invallen gedaan. Daarbij zijn ook meerdere verdachten aangehouden. Onder meer een telefoonzaak op de Roensense Markt werd doorzocht met speurhonden. De opsporingsdiensten bezochten ook woningen in verschillende wijken, waaronder op de Kantekleerstraat. Waar het onderzoek precies over gaat is nog niet bekend. Er zijn zorgen bij de gemeente Eindhoven over de uitbreidingsplannen van Defensie. Volgens het stadsbestuur is nog onduidelijk welke gevolgen de plannen hebben voor de regio. Het gaat niet alleen om fysiek extra ruimte voor militaire activiteiten, maar ook mogelijk om het omzeilen van regels rond geluid en vergunningen. Eindhoven vreest dat het lokale bestuur daardoor minder invloed krijgt, met mogelijke overlast voor omwonenden, maar ook bedrijven als ASML tot gevolg. De acceptatie van homoseksualiteit onder jongeren is de afgelopen jaren sterk gedaald. Uit onderzoek van Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut blijkt dat vooral bij jongens de acceptatie flink terugloopt. Een rondgang van Studio 140 onder jongeren in het stadsdeel Woensel bevestigt dit beeld. Ook Eindhovense jongeren zien dat er meer haat is richting homoseksuelen, net als dat er meer gepest wordt en gescholden en ook buitengesloten. Belangenorganisaties maken zich zorgen en roepen op tot actie. Op de Eindhovenseweg in Valkenswaard is afgelopen nacht een auto volledig uitgebrand. De bestuurder had de Peugeot geleend en had voor vertrek een marter bij de auto gezien. Toen hij met de auto richting Eindhoven reed, kwam er rook uit het dashboard. De man zette de auto aan zijn kant en daarna ging die ondanks de snelle inzet van de brandweer volledig in vlammen op. Voor het jarenlang grootschalig in lachgas handelen is 3 jaar cel geëist door het OM tegen een 26-jarige Veldhovenaar. Justitie kwam de man op het spoor nadat een bezorgde moeder alarm sloeg over de verslaving van haar dochter, meldt Omroep Brabant. Ondanks het lachgasverbod ging de man gewoon door met handelen. Ook moet de verdachte ruim 9 ton aan illegale winst terugbetalen. En PSV moet het de komende wedstrijden stellen zonder Ricardo Pepi. De Amerikaanse spits raakte zondag al vroeg geblesseerd in het uitduel tegen FC Twente en is voorlopig niet inzetbaar. Ook de interlands met de VS laat hij aan zich voorbij gaan. PSV heeft nog niet bekendgemaakt wat voor blessure Pepi precies heeft. En tot zover het nieuws. Meer nieuws uit de Brainport in de app en op studio140.nl.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Een typische donderdagavondspits, ook in het zuiden van het land. Met veel files, veel vertragingen. Maar aan de andere kant ook wel weer veel dagelijkse files die niet al te veel oponthoud veroorzaken. Wat opvalt is de A2 Eindhoven richting Utrecht. Tussen Sint-Michielsgestel en Knoopend Empel een kwartier vertraging. De A27 Utrecht-Breda voor de brug bij Gorinchem ook een kwartier oponthoud. Dan de A58 Tilburg richting Eindhoven. Tussen Moergestel en Knoopend Batadorp 8 kilometer file met een kwartier vertraging. En tenslotte valt nog op de N267 Dune richting Andel. Voor Wijk en Aalburg een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB.
1: Glow FM. Het ritme van de Brainport.

0: Wordt uw factuur niet betaald? Rexo is de professional voor uw incasso en rechtsbijstand. Al meer dan 20 jaar een begrip voor het invorderen van facturen. Overal en altijd, snel en gemakkelijk. Rexo biedt de kwaliteit en betrouwbaarheid die u zoekt. Rexo, met dubbel X en dubbel O.
1: Raamdecoratie kan tegenwoordig een stuk slimmer. Bij maatstudio.nl kiest u voor elektrische jaloezieën, rolgordijnen en plissé gordijnen.

0: productieteam zorgt voor een nette en professionele montage. Zo geniet u van comfort, gemak en een strak resultaat. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
1: Heb je ineens kiespijn of is er een tand afgebroken? Geen paniek.
2: Waar moet ik dan naartoe?
1: Naar Tandartsenpost Eindhoven. Je kunt er terecht voor spoed, overdag, 's avonds, in het weekend en op feestdagen.
2: Hoe maak ik een afspraak?
1: Bel 0900 1515. Dus 0900 1515. De tandartsen van Tandartsenpost Eindhoven helpen je snel en zorgen dat je zo snel mogelijk terecht kunt.
2: Dus bij spoed bel ik gewoon 0900 1515?
1: Precies, Tandartsenpost Eindhoven. Jouw lach, onze zorg.
3: Let's Dance, bij Danscentrum Verspaandonk. Al meer dan 40 jaar het dansend hart van Eindhoven. Heerlijk dansen op de cha-cha-cha, de quickstep of de zumba. Of lekker losgaan in de dance workout. Dus Eindhoven, voetjes van de vloer bij Danscentrum Verspaandonk. En mag ik dan deze dans van u? Surf snel naar dansen.nl en schrijf je in.
4: Rexo.nl, met dubbel X en dubbel O.
0: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
5: 'FM. In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
6: 6 uur.
7: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Een helikopter van het Russische leger heeft vanmorgen zo'n 40 seconden door het Poolse luchtruim gevlogen. Polen reageren door gevechtsvliegtuigen de lucht in te sturen. De afgelopen tijd wordt vaker gewaarschuwd dat Rusland de NAVO wil testen. De Poolse premier Tusk zegt dat Rusland uit is op een escalatie met NAVO-landen. De nabestaanden van de kinderen die in juni omkwamen bij een ongeluk in Zeeuws-Vlaanderen noemen de vrijlating van de bestuurder een klap in het gezicht. Vanmiddag hoorde de man van 20 dat hij onder strenge voorwaarden vrijkomt tot er een uitspraak is. De ouders van de omgekomen kinderen vinden die beslissing onverteerbaar. Bij het ongeluk dat de man veroorzaakte kwamen 3 kinderen en een leerkracht om het leven. Even daarvoor reed hij 130 km per uur op een weg waar je 80 mag. Een arts die vorig jaar actief het leven beëindigde van een ernstig zieke peuter wordt niet vervolgd. Het Openbaar Ministerie neemt het advies over van een commissie die oordeelde dat de arts zorgvuldig heeft gehandeld. Het was de eerste keer dat de nieuwe regeling werd toegepast om het leven te beëindigen van een kind dat ondraaglijk en uitzichtloos lijdt. De arts is opgelucht dat hij niet wordt vervolgd en denkt dat de uitspraak ook van steun kan zijn voor de ouders die de optie van levensbeëindiging eerder niet durfden te bespreken. Defensie kan doorgaan met de bouw van een militair radarstation in het Gelderse dorp Herwijnen. Omwonenden en de gemeente West-Betuwe waren tegen de bouw, omdat ze onder meer vrezen voor geluidsoverlast en gezondheidsrisico's door straling. Volgens de Raad van State heeft het kabinet voldoende onderbouwd waarom voor Herwijnen is gekozen en dat de radar geen risico's voor de volksgezondheid vormt. Het radarsysteem moet volgens Defensie het luchtruim verdedigen en drones kunnen detecteren. Het weer vanavond kan vooral in het noorden een bui vallen. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar een graad of 10. Morgen droog, geregeld zon. In het noordwesten wordt het 17 graden. In het zuidoosten 20. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Nog altijd 120 kilometer file in het zuiden van het land. De meeste oponthoud daar op de volgende wegen. De A2 Den Bosch richting Utrecht tussen knooppunt Hintham en Kerkdriel 8 kilometer met een kwartier vertraging. A16 Breda Rotterdam tussen knooppunt Zonsveel en Dordrecht ook nog eens een kwartier oponthoud. De A58 Tilburg richting Eindhoven. 9 kilometer file tussen Moergestel en knooppunt Batadorp en dat kost je een kwartier. En tenslotte de A58 Tilburg richting Breda. Tussen Tilburg Centrum West en Ulvenhout staat 13 kilometer langs gedijt in stilstaand verkeer. En dat kost je 10 minuten. En tot zover de ANWB.

0: FM Headlines.
1: Goeiedag, ik ben Colin Bijk. De Field en douane hebben vandaag op meerdere plekken in Eindhoven invallen gedaan. Daarbij zijn ook meerdere verdachten aangehouden. Onder meer een telefoonzaak op de Woenselse Markt werd doorzocht met speurhonden. De opsporingsdiensten bezochten ook woningen in verschillende wijken, waaronder op de Kant-en-Kleerstraat. Waar het onderzoek precies over gaat, is nog niet bekend. Er zijn zorgen bij de gemeente Eindhoven over de uitbreidingsplannen van Defensie. Volgens het stadsbestuur is nog onduidelijk welke gevolgen de plannen hebben voor de regio. Het gaat niet alleen om fysiek extra ruimte voor militaire activiteiten, maar ook mogelijk om het omzeilen van regels rond geluid en vergunningen. Eindhoven vreest dat het lokale bestuur daardoor minder invloed krijgt, met mogelijke overlast voor omwonenden, maar ook bedrijven als ASML tot gevolg. De acceptatie van homoseksualiteit onder jongeren is de afgelopen jaren sterk gedaald. Uit onderzoek van Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut blijkt dat vooral bij jongens de acceptatie flink terugloopt. Een rondgang van Studio 140 onder jongeren in het stadsdeel Woensel bevestigt dit beeld. Ook Eindhovense jongeren zien dat er meer haat is richting homoseksuelen, net als dat er meer gepest wordt en gescholden en ook buitengesloten. Belangenorganisaties maken zich zorgen en roepen op tot actie. Op de Eindhovenseweg in Valkenswaard is afgelopen nacht een auto volledig uitgebrand. De bestuurder had de Peugeot geleend en had voor vertrek een marter bij de auto gezien. Toen hij met de auto richting Eindhoven reed, kwam er rook uit het dashboard. De man zette de auto aan zijn kant en daarna ging die ondanks de snelle inzet van de brandweer volledig in vlammen op. Voor het jarenlang grootschalig in lachgas handelen is 3 jaar cel geëist door het OM tegen een 26-jarige Veldhovenaar. Justitie kwam de man op het spoor nadat een bezorgde moeder alarm sloeg over de verslaving van haar dochter, meldt Omroep Brabant. Ondanks het lachgasverbod ging de man gewoon door met handelen. Ook moet de verdachte ruim 9 ton aan illegale winst terugbetalen. En PSV moet het de komende wedstrijden stellen zonder Ricardo Pepi. De Amerikaanse spits raakte zondag al vroeg geblesseerd in het uitduel tegen FC Twente en is voorlopig niet inzetbaar. Ook de interlands met de VS laat hij aan zich voorbij gaan. PSV heeft nog niet bekendgemaakt wat voor blessure Pepi precies heeft. En tot zover het nieuws. Meer nieuws uit de Brainport in de app en op studio140.nl.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ook in het zuiden van het land nemen de files nu snel af. Wat nog wel opvalt is de A2 Eindhoven richting Maastricht. Daar gebeurde een ongeluk bij knooppunt Leenderheide. Er staat nu 6 kilometer file met een half uur vertraging. De A29 Rotterdam Bergen op Zoom voor Hellegatsplein 10 minuten op onthoud. En de A50 tenslotte Eindhoven richting Arnhem. Tussen knooppunt Taalgraven en Ravenstein 4 kilometer file met 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB.
3: Glow FM, het ritme van de Brainport.

0: staat van paraatheid gebracht. Correspondent Christian Pauwen.
1: Onlangs werd niet ver daar vandaan een drone gevonden op zee, een Russische drone. Ik zie nog geen grote politieke reacties, maar de Poolse krijgsmacht schrijft in een reactie dat het incident laat zien dat Rusland opnieuw de luchtafweer van Polen aan het testen is.
0: Premier Tusk zei laatst dat Rusland uit is op escalatie met NAVO-landen. In het noorden van Ethiopië zijn gevechten uitgebroken tussen rebellengroepen en het regeringsleger. De strijders hebben een luchthaven ingenomen en aanvallen uitgevoerd op overheidsinstellingen. 4 jaar geleden kwam er een eind aan een burgeroorlog en dat akkoord staat nu op losse schroeven. Het kabinet gaat vooralsnog niet mee in de oproep van onderzoekers om voor 8 dagen voedsel in huis te hebben. Het officiële advies blijft om een voorraad aan te leggen om het bij een crisis 3 dagen uit te houden, zei staatssecretaris Erkers in de Tweede Kamer.
2: De insteek van het kabinet is om eerst te gaan kijken naar of je die verantwoordelijkheid voor die daaropvolgende dagen na 3 dagen kan beleggen bij bijvoorbeeld supermarkten, distributiecentra. Dat gaan we de keten oppakken de komende maanden. En dat is wel de voorkeursroute die wij hebben op de opvolging van dit advies.
0: Erkers komt volgend jaar met een plan dat Nederland klaar moet maken voor een crisis. Mogelijk wordt het advies van 3 dagen dan wel aangepast. Defensie heeft voldoende onderbouwd waarom er in Herwijnen een militair radarstation moet komen. Dat oordeelt de Raad van State. Omwonenden wilden de bouw tegenhouden omdat ze bang zijn voor geluidsoverlast en te veel straling. Defensie wil met het radarsysteem het luchtruim beter verdedigen. Het weer in het noorden buien, verder is het droog. Het koelt vannacht af naar 1 graad of 10. Morgen volop ruimte voor de zon bij 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 8 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De organisatie van het Eurovisie Songfestival is blij dat Nederland volgend jaar weer meedoet. Een aantal omroepen zal gezamenlijk de Nederlandse inzending kiezen en de NOS verzorgt de uitzendingen. Dat heeft de NPO besloten na de terugtrekking van Avro Tros als organiserende omroep. Organisator EBU heeft toezeggingen gedaan om kritiek tegemoet te komen.
3: Er zijn lange gesprekken over geweest met heel veel omroepen en ook dit jaar voeren we een aantal wijzigingen door. Maar waar ik ook echt blij om was, is dat EBU terug de waarden van het Eurovisie Songfestival centraal heeft gezet. En we moeten toegeven dat dat misschien de afgelopen jaren een beetje ondergesneeuwd was door de geopolitieke druk waarin het Eurovisie Songfestival is beland.
2: Het kabinet gaat vooralsnog niet mee in de oproep van onderzoekers om voor 8 dagen voedsel in huis te hebben. Het officiële advies blijft om een voorraad aan te leggen om het bij een crisis 3 dagen uit te houden. Volgens staatssecretaris Erkens volgt het grote deel van de Nederlanders dat advies al niet op. En is het bijvoorbeeld voor mensen in een klein appartement lastig om een grote noodvoorraad aan te houden. Er komt volgend jaar met een plan dat Nederland klaar moet maken voor een crisis. Mogelijk wordt het advies dan wel aangepast. De politie in Madrid heeft een vrouw van 87 uit het huis gezet, waar ze al ruim 70 jaar woonde, omdat ze de huur niet meer kon betalen. Tijdens de uithuiszetting protesteerden een paar honderd betogers voor de deur van het huis. De politie gebruikte traangas tegen de demonstranten. In het noorden van Ethiopië zijn gevechten uitgebroken tussen rebellengroepen en het regeringsleger. De strijders hebben een luchthaven ingenomen en aanvallen uitgevoerd op overheidsinstellingen. 4 jaar geleden kwam er een eind aan een burgeroorlog en dat akkoord staat nu op losse schroeven. Het weer in het noorden buien, verder is het droog. Vannacht koelt het af tot een graad of 10. Morgen volop ruimte voor de zon bij 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Problemen nog op de A2 van Eindhoven naar Maastricht, want daar is een ongeluk gebeurd tussen knooppunt Batadorp en knooppunt Leenderheide met meerdere vrachtwagens. Er zijn 2 rijstroken dicht voor het bergen van deze voertuigen en hou rekening mee dat dit tot zeker vanavond 9 uur gaat duren. De vertraging is opgelopen tot ruim een half uur. En tot zover de

0: Bij de raadsvergadering die dan in Neder-Betuwe gehouden wordt, gaat het niet over de asielopvang. Harvey Weinstein is opnieuw veroordeeld voor het aanranden van een medewerker. De Hollywood-producent krijgt 15 jaar cel. Eerder was hij ook al in dezelfde zaak veroordeeld, maar in hoger beroep was de straf verworpen. Weinstein wordt verdacht van seksueel wangedrag tegen tientallen vrouwen. Als het aan de Tweede Kamer ligt, hoeven publieke omroepen komende jaren geen leden meer te werven. Nu moeten ze dat nog geregeld doen om in het bestel te blijven, maar die eis vervalt in 2029. Daarom vindt de meerderheid van de Kamer dat de omroepen hun geld beter kunnen besteden dan aan het werven van leden. Schrijver Sjoerd Kuiper is overleden. Hij is vooral bekend van zijn kinderboeken over de kleuter Robin. Van zijn boek Het Zakmes werden een film en een tv-serie gemaakt. In 2012 kreeg hij de Theo Thijssenprijs voor zijn hele oeuvre. Collega kinderboekenschrijver Jacques Vriends over de stijl van Sjoerd Kuiper.
1: Wat hij zo knap doet, hij schrijft heel toegankelijk, maar wel met heel veel humor en met een prachtig poëtisch taalgebruik. En wat ook zo bijzonder is, de kinderen in zijn boeken zijn enorm fantasievol, hebben een geweldige verbeelding. Het is een soort lofzang op de verbeelding, zou je kunnen zeggen.
0: Sjoerd Kuiper was 74 jaar. Het weer dan nog, in het noorden buien, maar verder is het droog. Vannacht koelt het af tot een graad of 10. Morgen dan is er volop ruimte voor de zon en het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: in de app, via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 10 uur.
2: Casper Meijer met het NOS Journaal. De gemeente Neder-Betuwe neemt maatregelen om nieuwe ongeregeldheden te voorkomen.

0: Mogelijk weer demonstraties. Daarom controleert de politie vanaf het eind van de middag tot het begin van de nacht wie het dorp in wil. Verder is er een groepsverbod en is gezichtsbedekkende kleding verboden. De gemeente denkt dat er morgen groepen uit andere delen van het land willen komen protesteren. Harvey Weinstein is opnieuw veroordeeld voor het aanranden van een medewerker. De Hollywood-producent krijgt 15 jaar cel. Eerder was hij ook al in dezelfde zaak veroordeeld, maar in hoger beroep was de straf verworpen. Weinstein wordt verdacht van seksueel wangedrag tegen tientallen vrouwen. De provincie Zeeland waarschuwt voor olie op de stranden. Eerst werd alleen olie gevonden op de Walcherse kust, maar nu ligt het ook op de stranden van Noord-Beveland en Zeeuws-Vlaanderen. Waar de olie vandaan komt, is niet bekend. Het advies is om de olie niet aan te raken en niet het water in te gaan. Rijkswaterstaat is met gemeenten bezig om de olie op te ruimen. Een helikopter van het Russische leger heeft vanochtend zo'n 40 seconden door het Poolse luchtruim gevlogen. De Polen reageerden door gevechtsvliegtuigen de lucht in te sturen. De afgelopen tijd wordt vaker gewaarschuwd dat Rusland de NAVO wil testen, zegt correspondent Christian Pauwen.
1: De zorg is dat Rusland steeds verder wil kijken waar het mee weg kan komen. Daar past deze laatste actie dus eigenlijk ook wel weer in. En bovendien wordt er dus ook steeds meer in Polen rekening mee gehouden dat het niet jaren, maar echt slechts maanden hoeft te duren totdat Rusland besluit om dus echt serieus de NAVO aan de oostflank te testen.
0: En weer nog, vannacht droog, opklaringen en 8 tot 13 graden. Morgen overdag volop zon en landinwaarts stapelwolken. Het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 11 uur.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In de VN-veiligheidsraad heeft Rusland opnieuw voorstellen voor een staakt het vuren in Oekraïne van de hand gewezen. Minister Lavrov zei dat een gevechtspauze door sommige landen alleen maar wordt gebruikt om Oekraïne te overspoelen met wapens. Hij voegde toe dat Rusland bereid is om te onderhandelen over een duurzame vrede, maar de oorlog niet zomaar wil pauzeren. De Oekraïense president Zelensky sprak de algemene vergadering van de VN toe en riep landen op geen zaken meer te doen met Rusland. De gemeente Neder-Betuwe neemt maatregelen om nieuwe ongeregeldheden te voorkomen in Opheusden. Vorige week liep een protest tegen een asielopvang uit de hand en morgen zijn er mogelijk weer demonstraties. Daarom controleert de politie vanaf het eind van de middag tot het begin van de nacht wie het dorp in wil. Harvey Weinstein is opnieuw veroordeeld voor het aanranden van een medewerker. De Hollywood-producent krijgt 15 jaar cel. Eerder was hij ook al in dezelfde zaak veroordeeld, maar in hoger beroep was die straf verworpen. Weinstein wordt verdacht van seksueel wangedrag tegen tientallen vrouwen. De provincie Zeeland waarschuwt voor olie op de stranden. Eerst werd alleen olie gevonden aan de kust van Walcheren, maar nu ligt ook op de stranden van Noord-Beveland en Zeeuws-Vlaanderen olie. Waar die vandaan komt is niet bekend. Het advies is om de olie niet aan te raken en niet het water in te gaan. Rijkswaterstaat is met de gemeenten bezig om de olie op te ruimen.

0: via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 12 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In de VN-veiligheidsraad heeft Rusland opnieuw voorstellen voor een staakt het vuren in Oekraïne van de hand gewezen. Minister Lavrov zei dat een gevechtspauze door sommige landen alleen maar wordt gebruikt om Oekraïne te overspoelen met wapens. Hij voegde toe dat Rusland bereid is om te onderhandelen over duurzame vrede, maar de oorlog niet zomaar wil pauzeren. De Oekraïnse president Zelensky sprak de algemene vergadering van de VN toe en riep landen op geen zaken meer te doen met Rusland. De provincie Zeeland waarschuwt voor olie op de stranden. Eerst werd alleen olie gevonden aan de Walcherense kust, maar nu ligt het ook op de stranden van Noord-Beverland en Zeeuws-Vlaanderen. Waar de olie vandaan komt is niet bekend. Het advies is om de olie niet aan te raken en niet het water in te gaan. Rijkswaterstaat is met de gemeente bezig om de olie op te ruimen. Azerbeidzjan heeft een Fransman vrijgelaten die tot 10 jaar cel was veroordeeld voor spionage. Martin Rayan heeft gratie gekregen. Het nieuws komt een dag nadat de Europese Unie 2 Russische oligarchen van de sanctielijst heeft gehaald. Frankrijk had daarop aangedrongen, onder meer om de vrijlating van Fransen in Azerbeidzjan mogelijk te maken. De Franse regering noemt Rayan's vrijlating een humanitair gebaar dat de weg zou vrijmaken voor betere betrekkingen.

0: de app, via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 1 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het vliegverkeer op de internationale luchthaven van Berlijn is kort stilgelegd vanwege een drone. Duitse media melden dat het luchtruim rond 8 uur 's avonds werd gesloten. Daarom mochten bij de luchthaven Brandenburg geen vliegtuigen landen of vertrekken. Verschillende toestellen werden omgeleid. Na ongeveer een uur is het vliegverkeer hervat. De opkomst bij de verkiezingen in Marokko was een van de laagste in ruim 20 jaar tijd. 38% van de kiezers heeft gestemd. Er werd al gevreesd voor een lage opkomst. Vooral jongeren wilden niet gaan stemmen. Ze hebben weinig vertrouwen in de politiek. En ook is er onvrede over onder meer de gezondheidszorg en het onderwijs in het land. Marokkanen konden de afgelopen dag stemmen voor een nieuw parlement. De eerste uitslagen worden later vannacht verwacht. De Iraanse president Pezeshkian zegt dat Iraniërs de afgelopen maanden slachtoffers zijn geweest van terrorisme. Tijdens zijn VN-toespraak liet hij foto's zien van de gedode geestelijk leider Ali Khamenei en schoolkinderen die omkwamen door Amerikaanse bombardementen. Daarop verliet de Amerikaanse delegatie de zaal. Dinsdag zei president Trump dat hij Iran mogelijk zal vernietigen als er niet snel een akkoord komt over het beëindigen van de oorlog. Pezeshkian zegt open te staan voor gesprekken, maar niet onder dreiging van geweld. De voetbalsters van PSV, Ajax en Feyenoord hebben gewonnen in de Europa Cup. Het tweede Europese clubtoernooi bij de vrouwen. Ajax versloeg in de laatste voorronde WFC Aktobe uit Kazachstan. Het werd 8-0. PSV won met 1-0 van een Deense club. En Feyenoord won van een club uit Noorwegen. Het werd in Rotterdam 4-1. Volgende week spelen de ploegen weer tegen elkaar. De winnaars van die twee wedstrijden gaan door naar het hoofdtoernooi van de Europa Cup. Het weer, hier en daar een enkele bui, maar later vannacht droog bij een graad of 10. Komende dag geregeld zon en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: in de app, via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 2 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal.